0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: De Brugse Radio.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Een gezicht kijkt bedroefd in die spiegel hier voor me. En wat ik ook zoek, het weerspiegelt steeds weer het gezicht

met je mee. En wat me nu rest, is een stem die me zegt, je hebt het gezicht

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: De Brugse Radio.

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

light is on.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Twee verliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De Brugse Radio.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij WBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Bedrijfswagens schrappen als besparingsmaatregel is voor CD&V onbespreekbaar. Dat heeft partijvoorzitter Sammy Medi gezegd op het congres van werkgeversorganisatie VOCA. De schrapping zou op tafel komen bij de nieuwe begrotingsopmaak van de regering De Wever. Die moet op zoek naar 10 miljard euro extra besparing. Bij nieuwe zoekacties in Overasselt in Gelderland heeft de politie nog meer vuurwapens gevonden. Waar precies blijft geheim, het onderzoek loopt nog volop. Vorige week vielen 33 gemaskerde en gewapende mannen in de gemeente een boerderij aan van een drugscrimineel. De beveiliger van dat huis, een man van 51, is daarbij doodgeschoten. 33 mannen, de jongste 16 jaar, zitten voorlopig in de cel. Onder hen ook één Belg met Marokkaanse roots, die eerder twee aanslagen had gepleegd in Borgerhout. Vermoedelijk had ook deze aanslag te maken met een conflict in het drugsmilieu. In Oudenburg in West-Vlaanderen is een motorrijder uit Blankenbergen kritiek na een ongeval. De man van 40 reed langs de Vaar toen het achterwiel van zijn motor wegsloeg in een bocht. De brandweer moest hem uit een gracht komen bevrijden. Bij het incident waren geen andere voertuigen betrokken. Het vrachtvliegtuig van Amazon dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot en tegen een reeks voertuigen botste, heeft 6 jaar lang passagiers vervoerd van op Zaventem. Tot het jaar 2000 was het deel van de vloot van het inmiddels failliete Sobel Air. Bij de crash zondag kwamen 5 inzittenden van de voertuigen om het leven. 3 personen zijn nog in kritieke toestand. De zwarte dozen zijn intussen gevonden. Mogelijk blijkt dan wat er met het toestel aan de hand was. En op de US Open tennis heeft Alexander Bloks geschiedenis geschreven. Als eerste landgenoot ooit staat hij er in de kwartfinales. Voor Bloks, nog maar 21, is dat ook de eerste keer op een Grand Slam toernooi. Na ruim 3 uur won hij in 4 sets van de Argentijn Cerún Dolo. In de kwartfinale ontmoet hij de winnaar van het duel tussen Tien en Khachanov. De dag begint bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Rond het middaguur trekt dan een regenzone over het land. We halen vandaag maximaal tot 21 graden.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Verliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Bedrijfswagens schrappen als besparingsmaatregel is voor CD&V onbespreekbaar. Dat heeft partijvoorzitter Sammy Medi gezegd op het congres van werkgeversorganisatie VOCA. De schrapping zou op tafel komen bij de nieuwe begrotingsopmaak van de regering De Wever. Die moet op zoek naar 10 miljard euro extra besparing. Bij nieuwe zoekacties in Overasselt in Gelderland heeft de politie nog meer vuurwapens gevonden. Waar precies blijft geheim, het onderzoek loopt nog volop. Vorige week vielen 33 gemaskerde en gewapende mannen in de gemeente een boerderij aan van een drugscrimineel. De beveiliger van dat huis, een man van 51, is daarbij doodgeschoten. 33 mannen, de jongste 16 jaar, zitten voorlopig in de cel. Onder hen ook één Belg met Marokkaanse roots, die eerder twee aanslagen had gepleegd in Borgerhout. Vermoedelijk had ook deze aanslag te maken met een conflict in het drugsmilieu. In Oudenburg in West-Vlaanderen is een motorrijder uit Blankenbergen kritiek na een ongeval. De man van 40 reed langs de vaart toen het achterwiel van zijn motor wegsloeg in een bocht. De brandweer moest hem uit een gracht komen bevrijden. Bij het incident waren geen andere voertuigen betrokken. Het vrachtvliegtuig van Amazon dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot en tegen een reeks voertuigen botste, heeft 6 jaar lang passagiers vervoerd van op Zaventem. Tot het jaar 2000 was het deel van de vloot van het inmiddels failliete Sobel Air. Bij de crash zondag kwamen 5 inzittenden van de voertuigen om het leven. 3 personen zijn nog in kritieke toestand. De zwarte dozen zijn intussen gevonden. Mogelijk blijkt dan wat er met het toestel aan de hand was. En op de US Open tennis heeft Alexander Bloks geschiedenis geschreven. Als eerste landgenoot ooit staat hij er in de kwartfinales. Voor Bloks, nog maar 21, is dat ook de eerste keer op een Grand Slam toernooi. Na ruim 3 uur won hij in 4 sets van de Argentijn Cerún Dolo. In de kwartfinale ontmoet hij de winnaar van het duel tussen Tien en Khachanov. De dag begint bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Rond het middaguur trekt dan een regenzone over het land. We halen vandaag maxima tot 21 graden.
1: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
7: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
1: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
0: met ook zanger Maiko, Corina.

0: Matinee show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Verliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshaus in Lauwe op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
4: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
0: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer, met lekker eten en live entertainment.
5: Ze smaakte zoet, zout.
0: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
1: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 58 05.
0: Voor 25 jaar Etropalshaus in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Feestzaal Pigalle.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: We zien de komende dagen wat meer wisselvalligheid. Vooral op dinsdag eigenlijk. Dinsdag wordt een beetje een herfstachtige dag. Een storing, horend bij een lage drukgebied dat naar de noordelijke Noordzee trekt, gaat doortrekken. Er zijn perioden met regenen die zich die dag en ook de wind... Ja, die spant toch wel behoorlijk aan. Aan zee kunnen we zelfs naar een 5-6 beaufort gaan. Met uitschieters tot 60, 70 km per uur. En er zijn perioden met regen. Vooral gaandeweg de ochtend loopt de regenzone binnen. En die zal zich dan in de loop van de dag toch wel een groot deel gaan gaan bezighouden met onze regio. Dus ja, een beetje herfstige dag. Ook lagere temperaturen, 18, 19 graden maximaal. Met dan de dagen nadien een licht wisselvallig weerbeeld. Er zou hier en daar nog wel eens een bui kunnen vallen, maar de meeste plekken houden het dan toch weer volledig of zelfs helemaal droog. Heel erg wisselvallig wordt het dus niet. Het is enkel die dinsdag die er wat van tussen springt. De rest van de week minder wisselvallig. Na donderdag toe zelfs waarschijnlijk weer een veel betere dag. Rustiger en met temperaturen die dan geleidelijk weer boven die 20 graden uitkomen. Dat is ook de trend voor komend weekend. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Volgende donderdag 10 september zal ons etersignaal onderbroken worden voor onbepaalde duur. En dat omwille van de ingrijpende renovatiewerken aan het flatgebouw waarop onze zendersite gebouwd is in Brugge. Onder meer de zendmast met onze antennes moet getild en verplaatst worden. En dat is geen sinecure. Onze technische mensen doen er alles aan om die noodzakelijke onderbreking van onze uitzendingen op FM en DAB Plus zo kort mogelijk te houden. Schrik dus niet als je ons nu donderdag 10 september verliest in de ether. Kan even duren, maar het komt natuurlijk weer goed. Intussen kan je probleemloos verder luisteren via onze website, de wifi-radio en ook via de gratis radio-app van je favoriete radio. Onze excuses voor...

Bedrijfswagen schrappen als besparingsmaatregel is voor CD&V onbespreekbaar. Dat heeft partijvoorzitter Sammy Medi gezegd op het congres van werkgeversorganisatie VOCA. De schrapping zou op tafel komen bij de nieuwe begrotingsopmaak van de regering De Wever. Die moet op zoek naar 10 miljard euro extra besparing. Bij nieuwe zoekacties in Overasselt in Gelderland heeft de politie nog meer vuurwapens gevonden. Waar precies blijft geheim? Het onderzoek loopt nog volop. Vorige week vielen 33 gemaskerde en gewapende mannen in de gemeente een boerderij aan van een drugscrimineel. De beveiliger van dat huis, een man van 51, is daarbij doodgeschoten. 33 mannen, de jongste 16 jaar, zitten voorlopig in de cel. Onder hen ook één Belg met Marokkaanse roots, die eerder twee aanslagen had gepleegd in Borgerhout. Vermoedelijk had ook deze aanslag te maken met een conflict in het drugsmilieu. In Oudenburg in West-Vlaanderen is een motorrijder uit

Blankenbergen kritiek na een ongeval. De man van 40 reed langs de vaar toen het achterwiel van zijn motor wegsloeg in een bocht. De brandweer moest hem uit een gracht komen bevrijden. Bij het incident waren geen andere voertuigen betrokken. Het vrachtvliegtuig van Amazon dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot en tegen een reeks voertuigen botste, heeft 6 jaar lang passagiers vervoerd van op Zaventem. Tot het jaar 2000 was het deel van de vloot van het inmiddels failliete Sobel Air. Bij de crash zondag kwamen 5 inzittenden van de voertuigen om het leven. 3 personen zijn nog in kritieke toestand. De zwarte dozen zijn intussen gevonden. Mogelijk blijkt dan wat er met het toestel aan de hand was. En op de US Open tennis heeft Alexander Bloks geschiedenis geschreven. Als eerste landgenoot ooit staat hij er in de kwartfinales. Voor Bloks, nog maar 21, is dat ook de eerste keer op een Grand Slam toernooi. Na ruim 3 uur won hij in 4 sets van de Argentijn Cerún Dolo. In de kwartfinale ontmoet hij de winnaar van het duel tussen Tien en Khachanov. De dag begint bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Rond het middaguur trekt dan een regenzone over het land. We halen vandaag maxima tot 21 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Bedrijfswagen schrappen als besparingsmaatregel is voor CD&V onbespreekbaar. Dat heeft partijvoorzitter Sammy Medi gezegd op het congres van werkgeversorganisatie VOCA. De schrapping zou op tafel komen bij de nieuwe begrotingsopmaak van de regering De Wever. Die moet op zoek naar 10 miljard euro extra besparing. Bij nieuwe zoekacties in Overasselt in Gelderland heeft de politie nog meer vuurwapens gevonden. Waar precies blijft geheim? Het onderzoek loopt nog volop. Vorige week vielen 33 gemaskerde en gewapende mannen in de gemeente een boerderij aan van een drugscrimineel. De beveiliger van dat huis, een man van 51, is daarbij doodgeschoten. 33 mannen, de jongste 16 jaar, zitten voorlopig in de cel. Onder hen ook één Belg met Marokkaanse roots, die eerder twee aanslagen had gepleegd in Borgerhout. Vermoedelijk had ook deze aanslag te maken met een conflict in het drugsmilieu. In Oudenburg in West-Vlaanderen is een motorrijder uit Blankenbergen kritiek na een ongeval. De man van 40 reed langs de vaar toen het achterwiel van zijn motor wegsloeg in een bocht. De brandweer moest hem uit een gracht komen bevrijden. Bij het incident waren geen andere voertuigen betrokken. Het vrachtvliegtuig van Amazon dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot en tegen een reeks voertuigen botste, heeft 6 jaar lang passagiers vervoerd van op Zaventem. Tot het jaar 2000 was het deel van de vloot van het inmiddels failliete Sobel Air. Bij de crash zondag kwamen 5 inzittenden van de voertuigen om het leven. 3 personen zijn nog in kritieke toestand. De zwarte dozen zijn intussen gevonden. Mogelijk blijkt dan wat er met het toestel aan de hand was. En op de US Open tennis heeft Alexander Bloks geschiedenis geschreven. Als eerste landgenoot ooit staat hij er in de kwartfinales. Voor Bloks, nog maar 21, is dat ook de eerste keer op een Grand Slam toernooi. Na ruim 3 uur won hij in 4 sets van de Argentijn Cherun Dolo. In de kwartfinale ontmoet hij de winnaar van het duel tussen Tien en Khachanov. De dag begint bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Rond het middaguur trekt dan een regenzone over het land. We halen vandaag maximaal tot 21 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge heeft een koppel uit Duitsland een huwelijksdag beleefd om nooit meer te vergeten. Net voor de ceremonie in het stadhuis verloor bruid Nasera Yanar haar handtas. Met daarin niet alleen de trouwringen, maar ook de internationale paspoorten die nodig waren om te kunnen huwen. Ze had de tas in de drukte op het dak van hun witte Volkswagen Kever gelegd, waarna die tijdens het wegrijden op straat viel. Het koppel merkte niets en reed door naar het stadhuis. Pas toen ze wilde binnenstappen, ontdekte ze dat de handtas verdwenen was. De paniek was groot. Zonder paspoorten kon de plechtigheid niet doorgaan. Op dat moment kwam een uitgeputte jonge man aangelopen, met de handtas in de hand. Hij was helemaal van het hotel naar het stadhuis gelopen om de tas terug te brengen. Het huwelijk kon alsnog doorgaan. Nasera deed later een oproep in de Facebookgroep Je bent van Brugge en vond zo redder Stijn. Als dank nodigen zij en haar man hem en zijn vrouw uit voor een oldtimer-evenement in Francorchamps, met alle kosten gedekt. Een onverwachte stressdag kreeg zo een warm en bijzonder einde. Zo'n 20.000 mensen genoten zondag van een zonnige kaasmarkt op het Zand in Brugge. Na het afhaken van Milcobel was het lang onzeker of er wel een nieuwe editie zou komen. Dankzij Royal Aware, dat als nieuwe hoofdsponsor instapte, kon het evenement toch doorgaan. En dat zorgde voor grote dankbaarheid bij de organisatie. De nieuwe partner, bekend van Gouda en Oudendijk, zette die laatste kaas extra in de kijker. Op het plein zelf was het zoals altijd een feest. Ruim 50 standhouders, honderden kazen, streekproducten, kaaskoekjes, delicatessen en een nevenprogramma met muziek, champagne, bier en wijn. Het Rijenfestival heeft dit weekend 11.000 bezoekers naar de Brugse binnenstad gelokt. 3 dagen lang vormden rijen, binnentuinen, kades en verborgen stadshoeken het decor voor een festival dat hedendaagse podiumkunsten op een unieke manier met de stad verbindt. Bezoekers kozen hun eigen route, van intieme luisterervaringen tot grootschalige waterproducties, van gratis installaties tot betalend locatietheater. Opvallend was de inzet van 5 nieuwe creaties, speciaal voor het festival ontwikkeld. In totaal werkten 65 professionele artiesten, zo'n 150 Brugse participanten en bijna 100 vrijwilligers mee aan de tweede editie. De organisatie reageert tevreden op het sterke bezoekersaantal. In Assebroek wordt het wandel- en fietspad in natuurdomein Gemene Weidebeek vanaf maandag opnieuw geopend. De stad had het pad tijdelijk afgesloten nadat buurtbewoners Aziatische hoornaars opmerkten die laag bij de grond vlogen en zo een risico vormden voor voorbijgangers. Na tussenkomst van Vespa Watch en een zoektocht door stadsdiensten werd het nest uiteindelijk gelokaliseerd in de vooruitgangsstraat. De bestrijding kan nu starten. Schepen Frankie de Mon benadrukt uitdrukkelijk de vrijwilligers die het nest vonden. En dan nog een uittip. Tijdens het Open Monumentenweekend op 12 en 13 september opent het groot kantoor van de Brugse Gistfabriek uitzonderlijk de deuren. Het kantoorgebouw bestaat dit jaar precies 100 jaar en dat jubileum krijgt een bijzonder moment op zondag om 14 uur. Voor het eerst toont de Gistfabriek een selectie uit haar historische erfgoedcollectie, zorgvuldig geregistreerd en bewaard door 4 oud-medewerkers. Maar het hoogtepunt is de herneming van de Rust Roest Mars, een muziekstuk uit 1922, gecomponeerd voor het 25-jarig bestaan van de fabriek. De originele partituur werd recent teruggevonden en herwerkt voor een hedendaagse harmonie. De Koninklijke Harmonie van Kolkerke brengt het werk opnieuw live, voor het eerst in vele jaren.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01. Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshows in Lauwe op zondag 4 oktober. Met 2 bijzondere gasten, niemand minder dan Willy Sommers.
5: Jij brengt me van de wijs, ben altijd goed gezind.
3: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.
5: Ze smaakte zoet, zout, zuur. Ze smaakte naar de zon.
3: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een 4-gangenmenu en de optredens.
6: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
3: Voor 25 jaar Etropalshows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Feestzaal Pigalle.

Goedemorgen, het nieuws van 7 en dat hebben we inmiddels ook alweer gehad. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO Nieuwsdienst. Weer present, uiteraard op deze dinsdagochtend. Ik ben Frederik Thomas, ik neem je mee naar straks 9 uur. Van de redactie mogen we trouwens om het half uur morgen nieuws verwachten. Om dan uiteindelijk af te ronden met het 9 uur journaal. En natuurlijk ook weerman Geert Naassens, prominent aanwezig in de show. 2 keer, onder meer met omstreeks 7:45, zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht voor deze dinsdag en vooruitblik naar de volgende dagen van deze week. Ja, en ik zorg natuurlijk ook voor heel veel gezelligheid en sfeer in je radio.

0: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Twee verliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
3: Even wat bij. Laat de
2: groep. Met ook van de partij Michael.
4: Het maakt niet uit wat jij nog zegt.
2: Chris Clark en Glenn Robbins.
5: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
2: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
6: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
2: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
7: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
8: Wel, zeg, zo goed gezien.
9: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
8: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
9: Echt?
8: Ja, tuurlijk.
9: Veranda Comfort in Torhout.
10: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
9: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
10: Kijk op verandacomfort.com.
2: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
11: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
12: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
13: Vandaag wordt een wisselvallige dag. Een beetje de minste dag van de week. We hebben te maken met een lage drukgebied. Een lage drukgebied nabij Schotland. En het zorgt ervoor dat we een storing doorgeduwd krijgen. Een storing die vanochtend vroeg al de eerste regen produceert aan de kust. En die regen die zal vervolgens vrij snel over de hele provincie binnenlopen. Tegen de middag zitten de meeste gebieden in de neerslag. En die regen die zal de rest van de dag aanhouden. Temperaturen? Ja, die zijn toch wel een stuk minder vandaag. We starten rond een graad of 16, maar daar komt niet zo gek veel bij. In die regen halen we amper 18, 19 graden met een ook fors aantrekkende wind uit een zuidwestelijke richting. Al lijkt dat vooral pas iets te zijn voor komende avond- en nachtperiode. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Volgende donderdag 10 september zal ons etersignaal onderbroken worden voor onbepaalde duur. En dat omwille van de ingrijpende renovatiewerken aan het flatgebouw waarop onze zendersite gebouwd is in Brugge. Onder meer de zendmast met onze antennes moet getild en verplaatst worden. En dat is geen sinecure. Onze technische mensen doen er alles aan om die noodzakelijke onderbreking van onze uitzendingen op FM en DAB Plus zo kort mogelijk te houden. Schrik dus niet als je ons nu donderdag 10 september verliest in de ether. Kan even duren, maar komt natuurlijk weer goed. Intussen kan je probleemloos verder luisteren via onze website, de wifi-radio en ook via de gratis radio-app van je favoriete radio. Onze excuses voor dit

0: Mooi jongens toch, ik ken dan niet bij die storingen ook nog de Brugse Radio lusteren. Want ik luister via de app van de Brugse Radio.
1: De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: En dat downloaden, dat doet niet in.
2: Bedrijfswagens schrappen als besparingsmaatregel is voor CD&V onbespreekbaar. Dat heeft partijvoorzitter Sammy Medi gezegd op het congres van werkgeversorganisatie VOCA. De schrapping zou op tafel komen bij de nieuwe begrotingsopmaak van de regering De Wever. Die moet op zoek naar 10 miljard euro extra besparing. Bij nieuwe zoekacties in Overasselt in Gelderland heeft de politie nog meer vuurwapens gevonden. Waar precies blijft geheim, het onderzoek loopt nog volop. Vorige week vielen 33 gemaskerde en gewapende mannen in de gemeente een boerderij aan van een drugscrimineel. De beveiliger van dat huis, een man van 51, is daarbij doodgeschoten. 33 mannen, de jongste 16 jaar, zitten voorlopig in de cel. Onder hen ook één Belg met Marokkaanse roots, die eerder twee aanslagen had gepleegd in Borgerhout. Vermoedelijk had ook deze aanslag te maken met een conflict in het drugsmilieu. In Oudenburg in West-Vlaanderen is een motorrijder uit Blankenbergen kritiek na een ongeval. De man van 40 reed langs de vaar toen het achterwiel van zijn motor wegsloeg in een bocht. De brandweer moest hem uit een gracht komen bevrijden. Bij het incident waren geen andere voertuigen betrokken. Het vrachtvliegtuig van Amazon dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot en tegen een reeks voertuigen botste, heeft 6 jaar lang passagiers vervoerd van op Zaventem. Tot het jaar 2000 was het deel van de vloot van het inmiddels failliete Sobel Air. Bij de crash zondag kwamen 5 inzittenden van de voertuigen om het leven. 3 personen zijn nog in kritieke toestand. De zwarte dozen zijn intussen gevonden. Mogelijk blijkt dan wat er met het toestel aan de hand was. En op de US Open tennis heeft Alexander Bloks geschiedenis geschreven. Als eerste landgenoot ooit staat hij er in de kwartfinales. Voor Bloks, nog maar 21, is dat ook de eerste keer op een Grand Slam toernooi. Na ruim 3 uur won hij in 4 sets van de Argentijn Cherun Dolo. In de kwartfinale ontmoet hij de winnaar van het duel tussen Tien en Khachanov. De dag begint bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Rond het middaguur trekt dan een regenzone over het land. We halen vandaag maximaal tot 21 graden.

Cat's Eye en de Brugse Kappen van deze week aan de tweede dag toe hier bij de Brugse Radio. Ja, waar je problemen mag verwachten in de ether-uitzendingen die we voor je verzorgen de klok rond. Want er is een flinke onderbreking voorzien in de loop van deze dinsdag. Zowel op FM als op DAB+, zoals eerder al aangekondigd. Reden daarvan de ingrijpende werkzaamheden aan ons gebouw. Het gebouw waarop de zendersite van de VBRO gebouwd is. In Sint-Michielsbrugge, dat is aan een gigantische renovatie toe. Het gebouw wordt helemaal gestript, uitgebeend, zeg maar. En ook onze zendersite, die wordt helemaal gerenoveerd bovenaan. En vandaag is voorzien dat onze zendantenne enkele meters getild wordt en verplaatst wordt op het dak van het gebouw. Ingrijpende werkzaamheden, waardoor er een totale afschakeling nodig is van onze etherservice. Dus zowel op DAB+, op de 102.7 FM kan het signaal uitvallen. En dat voor een langere tijd, zelfs voor een dagdeel, zeg maar. Intussen kan je verder luisteren via onze online faciliteiten, luisteraar. We hebben natuurlijk onze officiële website www.brugseradio.be, waar langs het kan. Er zijn tal van andere internetportalen die het signaal aanbieden als VBRO 2, Brugse Radio of Radio Brugs Ommeland. Ook op de wifi radio kan je terecht op die manier. En natuurlijk op onze handige gratis luisterapp. Brugse Radio getiteld en op te vissen bij Google Play, in de Play Store dus, of in de App Store, volgens het type smartphone waarover je beschikt. Het moment misschien om die een keer definitief te installeren op je smartphone, mocht dat nog niet gebeurd zijn, je hebt ons dan zonder problemen verder. En letterlijk bij de hand of in de broekzak, de Brugse Radio. Ook in deze moeilijke uitzenddag uiteraard paraat. Een heel goede morgen, wij gaan richting Geert Nasens.

We zien op de weerkaart vandaag een lage drukgebied liggen nabij Schotland. Ja, lage drukgebieden, dat betekent meestal niet echt het meest schitterende weer. En dat zullen we dus ook nu weer zien. Die lage druk zorgt ervoor dat er vandaag een storing door onze regio trekt. En die storing, ja, die brengt dus perioden met regen met zich mee. Je zult zien dat de regen aan zee al vrij snel inzet. Daar krijgen we in de loop van de ochtend al te maken met perioden van regen. En eigenlijk is de verwachting dat tegen de middag die regen de hele provincie zal ingenomen hebben. Het is daarbij ook minder warm. Nochtans start de dag wel weer met een 16-tal graden, maar uiteindelijk halen we in de loop van de dag maar een 18 tot 19 graden in die regen, zitten de temperaturen duidelijk een flink stuk minder. De zuidwestelijke wind spant aan en wordt matig. Er kan vooral aan de kust toch wel redelijk wat regen vallen over de hele periode, omdat ja, dat front daar een beetje activeert met het warme zeewater dat meespeelt. Dus ja, ook vanavond, vannacht moet daar rekening gehouden worden met nog een aantal achteropkomende buien. Landinwaarts is het dan droog, met minima die ergens uitkomen rond, laat ons zeggen, een graad of 13 tegen de ochtend. Wel duidelijk veel meer wind die west-noordwest wordt. Aan de kust kan die echt wel flink uithalen. En ook morgen is het winderig uit die westelijke hoek, met aanvankelijk een aantal buien die ze vooral noorden van de provincie concentreren. Vanuit het westen wordt het morgen geleidelijk overal weer droog. Daarbij dan temperaturen die rond een graad of 19 zitten. Donderdag volgt een snel herstel onder invloed van een wig van hoge luchtdruk, met vrij aardig weer, redelijk wat zon, droog, temperaturen die weer vooraan de 20 graden uitkomen. En die stijgende trend in temperaturen zet door naar vrijdag, zaterdag, zondag toe. Maar dan is het wel weer licht wisselvallig. Vooral vrijdag kan er een bui vallen. En ook zondag lijkt dat het geval te kunnen zijn.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Bedrijfswagens schrappen als besparingsmaatregel is voor CD&V onbespreekbaar. Dat heeft partijvoorzitter Sammy Medi gezegd op het congres van werkgeversorganisatie VOCA. De schrapping zou op tafel komen bij de nieuwe begrotingsopmaak van de regering De Wever. Die moet op zoek naar 10 miljard euro extra besparing. Bij nieuwe zoekacties in Overasselt in Gelderland heeft de politie nog meer vuurwapens gevonden. Waar precies blijft geheim, het onderzoek loopt nog volop. Vorige week vielen 33 gemaskerde en gewapende mannen in de gemeente een boerderij aan van een drugscrimineel. De beveiliger van dat huis, een man van 51, is daarbij doodgeschoten. 33 mannen, de jongste 16 jaar, zitten voorlopig in de cel. Onder hen ook één Belg met Marokkaanse roots, die eerder twee aanslagen had gepleegd in Borgerhout. Vermoedelijk had ook deze aanslag te maken met een conflict in het drugsmilieu. In Oudenburg in West-Vlaanderen is een motorrijder uit Blankenbergen kritiek na een ongeval. De man van 40 reed langs de vaart toen het achterwiel van zijn motor wegsloeg in een bocht. De brandweer moest hem uit een gracht komen bevrijden. Bij het incident waren geen andere voertuigen betrokken. Het vrachtvliegtuig van Amazon dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot en tegen een reeks voertuigen botste, heeft 6 jaar lang passagiers vervoerd van op Zaventem. Tot het jaar 2000 was het deel van de vloot van het inmiddels failliete Sobel Air. Bij de crash zondag kwamen 5 inzittenden van de voertuigen om het leven. 3 personen zijn nog in kritieke toestand. De zwarte dozen zijn intussen gevonden. Mogelijk blijkt dan wat er met het toestel aan de hand was. En op de US Open tennis heeft Alexander Bloks geschiedenis geschreven. Als eerste landgenoot ooit staat hij er in de kwartfinales. Voor Bloks, nog maar 21, is dat ook de eerste keer op een Grand Slam toernooi. Na ruim 3 uur won hij in 4 sets van de Argentijn Cerún Dolo. In de kwartfinale ontmoet hij de winnaar van het duel tussen Tien en Khachanov. De dag begint bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Rond het middaguur trekt dan een regenzone over het land. We halen vandaag maximaal tot 21 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Brugge heeft een koppel uit Duitsland een huwelijksdag beleefd om nooit meer te vergeten. Net voor de ceremonie in het stadhuis verloor bruid Nasera Yanar haar handtas. Met daarin niet alleen de trouwringen, maar ook de internationale paspoorten die nodig waren om te kunnen huwen. Ze had het tas in de drukte op het dak van hun witte Volkswagen Kever gelegd, waarna die tijdens het wegrijden op straat viel. Het koppel merkte niets en reed door naar het stadhuis. Pas toen ze wilde binnenstappen, ontdekte ze dat de handtas verdwenen was. De paniek was groot. Zonder paspoorten kon de plechtigheid niet doorgaan. Op dat moment kwam een uitgeputte jonge man aangelopen, met de handtas in de hand. Hij was helemaal van het hotel naar het stadhuis gelopen om de tas terug te brengen. Het huwelijk kon alsnog doorgaan. Nasera deed later een oproep in de Facebookgroep Je bent van Brugge en vond zo redder Stijn. Als dank nodigen zij en haar man hem en zijn vrouw uit voor een oldtimer-evenement in Francorchamps, met alle kosten gedekt. Een onverwachte stressdag kreeg zo een warm en bijzonder einde. Zo'n 20.000 mensen genoten zondag van een zonnige kaasmarkt op 't Zand in Brugge. Na het afhaken van Milcobel was het lang onzeker of er wel een nieuwe editie zou komen. Dankzij Royal Aware, dat als nieuwe hoofdsponsor instapte, kon het evenement toch doorgaan. En dat zorgde voor grote dankbaarheid bij de organisatie. De nieuwe partner, bekend van Gouda en Oudendijk, zette die laatste kaas extra in de kijker. Op het plein zelf was het zoals altijd een feest. Ruim 50 standhouders, honderden kazen, streekproducten, kaaskoekjes, delicatessen en een nevenprogramma met muziek, champagne, bier en wijn. Het Rijenfestival heeft dit weekend 11.000 bezoekers naar de Brugse binnenstad gelokt. 3 dagen lang vormden rijen, binnentuinen, kades en verborgen stadshoeken het decor voor een festival dat hedendaagse podiumkunsten op een unieke manier met de stad verbindt. Bezoekers kozen hun eigen route, van intieme luisterervaringen tot grootschalige waterproducties, van gratis installaties tot betalend locatietheater. Opvallend was de inzet van 5 nieuwe creaties, speciaal voor het festival ontwikkeld. In totaal werkten 65 professionele artiesten, zo'n 150 Brugse participanten en bijna 100 vrijwilligers mee aan de tweede editie. De organisatie reageert tevreden op het sterke bezoekersaantal. In Assebroek wordt het wandel- en fietspad in natuurdomein Gemene Weidebeek vanaf maandag opnieuw geopend. De stad had het pad tijdelijk afgesloten nadat buurtbewoners Aziatische hoornaars opmerkten die laag bij de grond vlogen en zo een risico vormden voor voorbijgangers. Na tussenkomst van Vespa Watch en een zoektocht door stadsdiensten werd het nest uiteindelijk gelokaliseerd in de vooruitgangsstraat. De bestrijding kan nu starten. Schepen Frankie de Mon benadrukt uitdrukkelijk de vrijwilligers die het nest vonden. En dan nog een uittip. Tijdens het Open Monumentenweekend op 12 en 13 september opent het groot kantoor van de Brugse Gistfabriek uitzonderlijk de deuren. Het kantoorgebouw bestaat dit jaar precies 100 jaar en dat jubileum krijgt een bijzonder moment op zondag om 14 uur. Voor het eerst toont de Gistfabriek een selectie uit haar historische erfgoedcollectie, zorgvuldig geregistreerd en bewaard door 4 oud-medewerkers. Maar het hoogtepunt is de herneming van de Rust Roest Mars, een muziekstuk uit 1922, gecomponeerd voor het 25-jarig bestaan van de fabriek. De originele partituur werd recent teruggevonden en herwerkt voor een hedendaagse harmonie. De Koninklijke Harmonie van Kolkerke brengt het werk opnieuw live, voor het eerst in vele jaren.
1: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
3: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
4: De Lange Muur.
1: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
4: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
1: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
4: De Lange Muur.
1: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
4: Of kijk op delangemuur-brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.

En we zijn alweer goed en wel vertrokken met deel 2 van deze dinsdagse VBRO ontbijtshow. Een heel goedemorgen, luisteraar. Ik ben Frederik Thomas en ik heb de eer en het genoegen je mee te nemen naar het 9 uur journaal. Dat is dan het eindpunt, zeg maar, van deze dinsdagse VBRO ontbijtshow. Maar geen nood, voor die tijd nog heel veel gezelligheid, heel veel leuke ontbijtradio met weerman Geert Nasens, die natuurlijk alles vertelt over het weer van vandaag. Kort en bondig, nog voor het 8:30 journaal. En dan straks iets uitgebreider natuurlijk tegenaan de laatste rechte lijn van deze VBRO ontbijtshow op de tweede werkdag alweer.

0: De gratis app van de Brugse Radio.
1: VBRO 2.
0: Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Brugse Radio.
0: Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Na.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Leverliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Opening, nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamer. Kamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A. Naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
6: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
7: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
8: Het is voor buste congé.
7: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
8: Miljaar!
7: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
2: De magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
9: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
10: Vandaag wordt een wisselvallige dag. Een beetje de minste dag van de week. We hebben te maken met een lage drukgebied. Een lage drukgebied nabij Schotland. en het zorgt ervoor dat we een storing doorgeduwd krijgen. Een storing die vanochtend vroeg al de eerste regen produceert aan de kust. En die regen die zal vervolgens vrij snel over de hele provincie binnenlopen. Tegen de middag zetten de meeste gebieden in de neerslag. En die regen die zal de rest van de dag aanhouden. Temperaturen? Ja, die zijn toch wel een stuk minder vandaag. We starten rond een graad of 16, maar daar komt niet zo gek veel bij. In die regen halen we amper 18, 19 graden met een ook fors aantrekkende wind uit een zuidwestelijke richting. Al lijkt dat vooral pas iets te zijn voor komende avond- en nachtperiode. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Volgende donderdag 10 september zal ons etersignaal onderbroken worden voor onbepaalde duur. En dat omwille van de ingrijpende renovatiewerken aan het flatgebouw waarop onze zendersite gebouwd is in Brugge. Onder meer de zendmast met onze antennes moet getild en verplaatst worden. En dat is geen sinecure. Onze technische mensen doen er alles aan om die noodzakelijke onderbreking van onze uitzendingen op FM en DAB Plus zo kort mogelijk te houden. Schrik dus niet als je ons nu donderdag 10 september verliest in de ether. Kan even duren, maar het komt natuurlijk weer goed. Intussen kan je probleemloos verder luisteren via onze website, de wifi radio en ook via de gratis radio-app van je favoriete radio. Onze excuses voor dit onderzoek.

Bedrijfswagen schrappen als besparingsmaatregel is voor CD&V onbespreekbaar. Dat heeft partijvoorzitter Sammy Medi gezegd op het congres van werkgeversorganisatie VOCA. De schrapping zou op tafel komen bij de nieuwe begrotingsopmaak van de regering De Wever. Die moet op zoek naar 10 miljard euro extra besparing. Bij nieuwe zoekacties in Overasselt in Gelderland heeft de politie nog meer vuurwapens gevonden. Waar precies blijft geheim? Het onderzoek loopt nog volop. Vorige week vielen 33 gemaskerde en gewapende mannen in de gemeente een boerderij aan van een drugscrimineel. De beveiliger van dat huis, een man van 51, is daarbij doodgeschoten. 33 mannen, de jongste 16 jaar, zitten voorlopig in de cel. Onder hen ook één Belg met Marokkaanse roots, die eerder twee aanslagen had gepleegd in Borgerhout. Vermoedelijk had ook deze aanslag te maken met een conflict in het drugsmilieu. In Oudenburg in West-Vlaanderen is een motorrijder uit Blankenbergen kritiek na een ongeval. De man van 40 reed langs de vaar toen het achterwiel van zijn motor wegsloeg in een bocht. De brandweer moest hem uit een gracht komen bevrijden. Bij het incident waren geen andere voertuigen betrokken. Het vrachtvliegtuig van Amazon dat zondag op de luchthaven van Miami van de landingsbaan schoot en tegen een reeks voertuigen botste, heeft 6 jaar lang passagiers vervoerd van op Zaventem. Tot het jaar 2000 was het deel van de vloot van het inmiddels failliete Sobel Air. Bij de crash zondag kwamen 5 inzittenden van de voertuigen om het leven. 3 personen zijn nog in kritieke toestand. De zwarte dozen zijn intussen gevonden. Mogelijk blijkt dan wat er met het toestel aan de hand was. En op de US Open tennis heeft Alexander Bloks geschiedenis geschreven. Als eerste landgenoot ooit staat hij er in de kwartfinales. Voor Bloks, nog maar 21, is dat ook de eerste keer op een Grand Slam toernooi. Na ruim 3 uur won hij in 4 sets van de Argentijn Cerundolo. In de kwartfinale ontmoet hij de winnaar van het duel tussen Tien en Khachanov. De dag begint bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Rond het middaguur trekt dan een regenzone over het land. We halen vandaag maximaal tot 21 graden.

We zien op de weerkaart vandaag een lage drukgebied liggen nabij Schotland. Ja, lage drukgebieden, dat betekent meestal niet echt het meest schitterende weer. En dat zullen we dus ook nu weer zien. Die lage druk zorgt ervoor dat er vandaag een storing door onze regio trekt. En die storing, ja, die brengt dus perioden met regen met zich mee. Je zult zien dat de regen aan zee al vrij snel inzet. Daar krijgen we in de loop van de ochtend al te maken met perioden van regen. En eigenlijk is de verwachting dat tegen de middag die regen de hele provincie zal ingenomen hebben. Het is daarbij ook minder warm. Nochtans start de dag wel weer met een 16-tal graden, maar uiteindelijk halen we in de loop van de dag maar een 18 tot 19 graden. In die regen zitten de temperaturen duidelijk een flink stuk minder. De zuidwestelijke wind spant aan en wordt matig. Er kan vooral aan de kust toch wel redelijk wat regen vallen over de hele periode, omdat ja, dat front daar een beetje activeert met het warme zeewater dat meespeelt. Dus ja, ook vanavond, vannacht moet daar rekening gehouden worden met nog een aantal achteropkomende buien. Landinwaarts is het dan droog, met minima die ergens uitkomen rond, laten we zeggen, een graad of 13 tegen de ochtend. Wel duidelijk veel meer wind die west-noordwest wordt. Aan de kust kan die echt wel flink uithalen. En ook morgen is het winderig uit die westelijke hoek, met aanvankelijk een aantal buien die ze vooral noorden van de provincie concentreren. Vanuit het westen wordt het morgen geleidelijk overal weer droog. Daarbij dan temperaturen die rond een graad of 19 zitten. Donderdag volgt een snel herstel onder invloed van een wig van hoge luchtdruk, met vrij aardig weer, redelijk wat zon, droog, temperaturen die weer vooraan de 20 graden uitkomen. En die stijgende trend in temperaturen zet door naar vrijdag, zaterdag, zondag toe. Maar dan is het wel weer licht wisselvallig. Vooral vrijdag kan er een bui vallen. En ook zondag lijkt dat het geval te kunnen zijn.

0: Muziek uit Brugge of Noordwest-Vlaanderen. Artiesten van vroeger en nu.
1: Ik zie Sorrel, Sorrel, de pompier. Ik zie 30 jaar en ik woon aan de coupeuren. Je moet me zien, me spijten in mijn hand. Ik zie een as, ook spijten, spijten deuren. Hij te reuken dat er een twa brandt. Hij het gedacht dat schoepert op zijn vier. Kom man om in, ik zie alle stappen grijt. Kom man als Sorrel, Sorrel de pompier. Ik ben altijd aan de stad geweest, de vulkar was de eerste. Toen dat ik naar het slaghuis zien gegaan, voor het waken van de beesten. Ze beesten worden amplooien, nog zijn je ziet van hier. Op mij geworden wat ik wil, dan word ik pompier. Ik zie Sorrel, Sorrel de pompier. Ik zie 30 jaar en ik woon aan de coupeuren. Je moet me zien, me spijten in mijn hand. Ik zie een as, ook spijten, spijten deuren. Hij te reuken dat er een twa brandt. Hij het gedacht dat schoepert of zie vier. Kom man om in, ik zie alle stappen gereed. Kom man als Sorrel, Sorrel de pompier. Je zoomen in de nummer zien, het is voor te paraderen. De meestjes droog.

hun zin. Ik zie Sorrel, Sorrel de pompier. Ik zie 30 jaar en ik woon aan de coupeuren. Je moet me zien, me spijten in mijn hand. Ik zie een as, ook spijten, spijten deuren. Hij de reuken dat er een twa brandt. Hij het gedacht dat schoepert of zie vier. Kom maar om in, ik zie

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Controleurs van de lijn zijn nog nooit zo vaak afwezig geweest door agressie. Vorig jaar zijn zo'n 1750 werkdagen verloren. Een jaar eerder waren er dat nog minder dan 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook flink, van 186 in 2024 naar 226 vorig jaar. Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur gewond nadat hij werd aangevallen door 3 passagiers. In Duitsland zijn duizenden mensen op straat gekomen uit protest na de AfD-overwinning in Sachsen-Anhalt. De betogers verzetten zich tegen de extreme standpunten van de partij, onder meer over migranten. Ze riepen slogans als "fascisme is geen alternatief". De grootste betoging was aan de Brandenburger Tor in Berlijn. Volgens organisatoren waren daar zo'n 14.000 deelnemers. De politie sprak van ongeveer 5.000 mensen. Alles verliep zonder incidenten. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt door een corruptiezaak. Medewerkers van procureur-generaal Ruslan Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude. Hij stapt wel op omdat hij niet wil dat zijn ambt wordt gebruikt als politiek instrument. Vorige week deden de anticorruptiediensten in Oekraïne een inval in zijn kantoor. Alexander Bloks heeft als eerste Belgische man ooit de kwartfinales bereikt op de US Open. Hij klopte de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets. Bloks had veel pijn door een ribblessure en dacht zelfs aan opgeven, maar hij staat dus toch bij de laatste 8. In de kwartfinales neemt hij het op tegen de Rus Karen Khachanov. En Elise Mertens staat ook in de kwartfinales, maar dan in het dubbelspel. Samen met de Russische Diana Schneider klopte ze in 2 sets het Australisch-Nederlandse duo Ellen Perez en Demi Schuurs. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselen bewolkt met enkele buien. Dan halen we nog hoogstens 18 graden. Na, na, na,
1: na. Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
1: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.
2: Help.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbelet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
3: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
0: met ook zanger Maiko, Corine.

0: Matinee show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Twee verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: VBRO. De Brugse Radio.

In Brugge heeft een koppel uit Duitsland een huwelijksdag beleefd om nooit meer te vergeten. Net voor de ceremonie in het stadhuis verloor bruid Nasera Yanar haar handtas. Met daarin niet alleen de trouwringen, maar ook de internationale paspoorten die nodig waren om te kunnen huwen. Ze had het tas in de drukte op het dak van hun witte Volkswagen Kever gelegd, waarna die tijdens het wegrijden op straat viel. Het koppel merkte niets en reed door naar het stadhuis. Pas toen ze wilde binnenstappen, ontdekte ze dat de handtas verdwenen was. De paniek was groot. Zonder paspoorten kon de plechtigheid niet doorgaan. Op dat moment kwam een uitgeputte jonge man aangelopen, met de handtas in de hand. Hij was helemaal van het hotel naar het stadhuis gelopen om de tas terug te brengen. Het huwelijk kon alsnog doorgaan. Nasera deed later een oproep in de Facebookgroep Je bent van Brugge en vond zo redder Stijn. Als dank nodigen zij en haar man hem en zijn vrouw uit voor een oldtimer-evenement in Francorchamps, met alle kosten gedekt. Een onverwachte stressdag kreeg zo een warm en bijzonder einde. Zo'n 20.000 mensen genoten zondag van een zonnige kaasmarkt op Zand in Brugge. Na het afhaken van Milcobel was het lang onzeker of er wel een nieuwe editie zou komen. Dankzij Royal Aware, dat als nieuwe hoofdsponsor instapte, kon het evenement toch doorgaan. En dat zorgde voor grote dankbaarheid bij de organisatie. De nieuwe partner, bekend van Gouda en Oudendijk, zette die laatste kaas extra in de kijker. Op het plein zelf was het zoals altijd een feest. Ruim 50 standhouders, honderden kazen, streekproducten, kaaskoekjes, delicatessen en een nevenprogramma met muziek, champagne, bier en wijn. Het Rijenfestival heeft dit weekend 11.000 bezoekers naar de Brugse binnenstad gelokt. Drie dagen lang vormden rijen, binnentuinen, kades en verborgen stadshoeken het decor voor een festival dat hedendaagse podiumkunsten op een unieke manier met de stad verbindt. Bezoekers kozen hun eigen route, van intieme luisterervaringen tot grootschalige waterproducties, van gratis installaties tot betalend locatietheater. Opvallend was de inzet van 5 nieuwe creaties, speciaal voor het festival ontwikkeld. In totaal werkten 65 professionele artiesten, zo'n 150 Brugse participanten en bijna 100 vrijwilligers mee aan de tweede editie. De organisatie reageert tevreden op het sterke bezoekersaantal. In Assebroek wordt het wandel- en fietspad in natuurdomein Gemene Weidebeek vanaf maandag opnieuw geopend. De stad had het pad tijdelijk afgesloten nadat buurtbewoners Aziatische hoornaars opmerkten die laag bij de grond vlogen en zo een risico vormden voor voorbijgangers. Na tussenkomst van Vespa Watch en een zoektocht door stadsdiensten werd het nest uiteindelijk gelokaliseerd in de vooruitgangsstraat. De bestrijding kan nu starten. Schepen Frankie de Mon benadrukt uitdrukkelijk de vrijwilligers die het nest vonden. En dan nog een uittip. Tijdens het Open Monumentenweekend op 12 en 13 september opent het groot kantoor van de Brugse gisteren

fabriek uitzonderlijk de deuren. Het kantoorgebouw bestaat dit jaar precies 100 jaar en dat jubileum krijgt een bijzonder moment op zondag om 14 uur. Voor het eerst toont de gistfabriek een selectie uit haar historische erfgoedcollectie, zorgvuldig geregistreerd en bewaard door 4 oud-medewerkers. Maar het hoogtepunt is de herneming van de Rust Roest Mars, een muziekstuk uit 1922, gecomponeerd voor het 25-jarige bestaan van de fabriek. De originele partituur werd recent teruggevonden en herwerkt voor een hedendaagse harmonie. De Koninklijke Harmonie van Kolkerke brengt het werk opnieuw live, voor het eerst in vele jaren.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Controleurs van de lijn zijn nog nooit zo vaak afwezig geweest door agressie. Vorig jaar zijn zo'n 1750 werkdagen verloren. Een jaar eerder waren er dat nog minder dan 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook flink, van 186 in 2024 naar 226 vorig jaar. Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur gewond nadat hij werd aangevallen door drie passagiers. In Duitsland zijn duizenden mensen op straat gekomen uit protest na de AfD-overwinning in Sachsen-Anhalt. De betogers verzetten zich tegen de extreme standpunten van de partij, onder meer over migranten. Ze riepen slogans als "fascisme is geen alternatief". De grootste betoging was aan de Brandenburger Tor in Berlijn. Volgens de organisatoren waren daar zo'n 14.000 deelnemers. De politie sprak van ongeveer 5.000 mensen. Alles verliep zonder incident. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt door een corruptiezaak. Medewerkers van procureur-generaal Ruslan Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude. Hij stapt wel op omdat hij niet wil dat zijn ambt wordt gebruikt als politiek instrument. Vorige week deden de anticorruptiediensten in Oekraïne een inval in zijn kantoor. Alexander Bloks heeft als eerste Belgische man ooit de kwartfinales bereikt op de US Open. Hij klopte de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets. Bloks had veel pijn door een ribblessure en dacht zelfs aan opgeven, maar hij staat dus toch bij de laatste 8. In de kwartfinales neemt hij het op tegen de Rus Karen Khachanov. En Elise Mertens staat ook in de kwartfinales, maar dan in het dubbelspel. Samen met de Russische Diana Schneider klopte ze in 2 sets het Australisch-Nederlandse duo Ellen Perez en Demi Schuurs. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselen bewolkt met enkele buien. Dan halen we nog hoogstens 18 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Een 40-jarige motorrijder uit Blankenbergen is gisteren namiddag iets na 4 uur levensgevaarlijk gewond geraakt bij een spectaculair verkeersongeval aan de Keiweg langs de vaart tussen Gistel en Oudenburg. Volgens getuigen liep het in een flauwe bocht mis toen het achterwiel van de motor weggleed. De motard probeerde nog bij te sturen om de motor terug onder controle te krijgen, maar dat lukte niet. Hij belandde in de gracht en kreeg daar ook de eerste zorgen. Een ladderwagen van de brandweer moest ter plaatse komen om het slachtoffer uit de gracht te halen. Hij werd met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweerposten van Kokzijde en De Pannen moesten gisterenmiddag uitrukken voor een melding van een buitenbrand. Een passant had hen gebeld omdat hij gevige rook opmerkte achter een woning in de Rik Woutersstraat in Kokzijde. Toen de brandweer arriveerde bleek het te gaan om iemand die een vuurtje had gestookt, wellicht om afval te verbranden. De brandweer controleerde de zaak en kon zo goed als meteen terugkeren naar de kazerne. De politie onderzoekt de zaak. In Torhout is zondagochtend een auto tegen een elektriciteitspaal terechtgekomen. Dankzij die paal kwam de wagen niet tegen de gevel van restaurant De Gouden Ossen terecht. De bestuurster, een oudere vrouw, werd wellicht onwel achter het stuur, waardoor ze in een gevaarlijke bocht terecht doorreed. De vrouw werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Een 43-jarige man uit Poperingen riskeert een boete van 8.000 euro voor een tiental afgedankte voertuigen die al jaren op zijn privéterrein staan. Bij een controle in 2023 stelde de politie op een oude hoeve langs de Pastoorstraat vast dat er een grote werkplaats voor auto's was ingericht, maar de man beschikte niet over de nodige vergunningen. De eigenaar kreeg in de loop der jaren verschillende aanmaningen om alles op te ruimen, maar dat is tot op vandaag niet gebeurd. Daarom werd hij nu gedagvaard. Het ministerie vordert een boete van 8.000 euro en opnieuw een bevel om het perceel op te ruimen. En in de stedelijke basisscholen van Waregem komt er een hoofddoekenverbod. Leerlingen en leerkrachten mogen tijdens de onderwijsactiviteiten geen zichtbare politieke of religieuze symbolen en kledij dragen. De maatregel wordt officieel opgenomen in het schoolreglement. Volgens schepen van onderwijs Marie van Tichem van de CD&V verandert er in de praktijk weinig. Scholen hanteerden die regel al voordien, maar dan ongeschreven.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé De Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.
4: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge, inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27. Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshows in Lauwe op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
5: Jij brengt me van de wijs. Ben altijd goed gezind.
4: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.
6: Ze smaakte zoet, zout, zuur. Ze smaakte naar de zomer.
4: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
7: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
4: Voor 25 jaar Etropalshows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Feestzaal Pigalle. Altijd schone muziek.

0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. Met ook van de partij Maiko.
1: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Het is bij jou toch.
0: Chris Clark en Glenn Robbins.
2: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
3: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
5: Mee verliefde ogen.
4: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: Mm. Wel, zeg, zo goed gezien.
7: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Mm. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
6: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
7: Echt?
6: Ja, tuurlijk.
8: Veranda-comfort in Torhout.
9: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
8: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
9: Kijk op verandacomfort.com.
0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
10: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
10: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
11: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest.
0: Met ook zanger Maiko, Corina.

0: matinee-show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt een wisselvallige dag. Een beetje de minste dag van de week. We hebben te maken met een lage drukgebied. Een lage drukgebied nabij Schotland. En het zorgt ervoor dat we een storing doorgeduwd krijgen. Een storing die vanochtend vroeg al de eerste regen produceert aan de kust. En die regen die zal vervolgens vrij snel over de hele provincie binnenlopen. Tegen de middag zetten de meeste gebieden in de neerslag. En die regen die zal de rest van de dag aanhouden. Temperaturen? Ja, die zijn toch wel een stuk minder vandaag. We starten rond een graad of 16, maar daar komt niet zo gek veel bij. In die regen halen we amper 18, 19 graden met een ook fors aantrekkende wind uit een zuidwestelijke richting. Al lijkt dat vooral pas iets te zijn voor komende avond- en nachtperiode. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Volgende donderdag 10 september zal ons ethersignaal onderbroken worden voor onbepaalde duur. En dat omwille van de ingrijpende renovatiewerken aan het flatgebouw waarop onze zendersite gebouwd is in Brugge. Onder meer de zendmast met onze antennes moet getild en verplaatst worden. En dat is geen sinecure. Onze technische mensen doen er alles aan om die noodzakelijke onderbreking van onze uitzendingen op FM en DAB Plus zo kort mogelijk te houden. Schrik dus niet als je ons nu donderdag 10 september verliest in de ether. Kan even duren, maar het komt natuurlijk weer goed. Intussen kan je probleemloos verder luisteren via onze website, de wifi-radio en ook via de gratis radio-app van je favoriete radio. Onze excuses voor dit ongemak.

moest eerst een beetje wachten in de wachtzolen. Zetten er nog twee vrouwen bij me, één in de ploosteren en één in verwachtingen. Zegt die in verwachtingen tegen die in de ploosteren, wat hij uit te stoten, hè? Zegt de ander onder een autobus gezeten. En hij? Hij kon er de chauffeur, zegt dan. En een nieuwe poos, hè? En de onderpoos, dat is een Fransman. Soepap. Op een dag heeft een nieuwe poos al de doppers van Rome die mijn koor geroepen op zijn plek. Die zegt, voilà, ik ga 1500 man afvaren, maar ga een zak met plummen in het smitten en al die plumtje op hem krijgt, is aanvaard. Ze smitten die zak met plummen uit, hij had al die doppers moeten zien stom blozen. Tante Mathilde en tante Celine en het wegwijs met een boot, een croisière. Als de tweede dag op die boot zien, zien ze daarom met een vent met een kopie aan het open gevonden met ringels en met sterren, wat weet ik allemaal. Zeg Mathilde tegen Celine, dat is verzekerd de kapitein. Hou, mijn hond hem gaan vragen. Ze gaan er naartoe. Zeg Mathilde, meneer, zie je zeker de kapitein? Nee, ik zeg nou, ik zie een dekofficier. Waarop de Mathilde kijkt naar Celine en zegt, dat reisbureau van ons zit toch een pols, een PSD. Komt hij binnen in het reisbureau en zegt tegen de bediende, ik ga voor een weekend naar Parijs, hoeveel geld ze moeten meedoen? Oh, zes en dus frank of vijf of zes. Ik zeg, ja, maar mevrouw, ga mee, hè? Oh, zes, maar twee dus frank, ga je dan toekomen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Controleurs van de lijn zijn nog nooit zo vaak afwezig geweest door agressie. Vorig jaar zijn zo'n 1750 werkdagen verloren. Een jaar eerder waren er dat nog minder dan 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook flink, van 186 in 2024 naar 226 vorig jaar. Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur gewond nadat hij werd aangevallen door 3 passagiers. In Duitsland zijn duizenden mensen op straat gekomen uit protest na de AfD-overwinning in Sachsen-Anhalt. De betogers verzetten zich tegen de extreme standpunten van de partij, onder meer over migranten. Ze riepen slogans als "fascisme is geen alternatief". De grootste betoging was aan de Brandenburger Tor in Berlijn. Volgens organisatoren waren daar zo'n 14.000 deelnemers. De politie sprak van ongeveer 5.000 mensen. Alles verliep zonder incidenten. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt door een corruptiezaak. Medewerkers van procureur-generaal Ruslan Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude. Hij stapt wel op omdat hij niet wil dat zijn ambt wordt gebruikt als politiek instrument. Vorige week deden de anticorruptiediensten in Oekraïne een inval in zijn kantoor. Alexander Bloks heeft als eerste Belgische man ooit de kwartfinales bereikt op de US Open. Hij klopte de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets. Bloks had veel pijn door een ribblessure en dacht zelfs aan opgeven. Maar hij staat dus toch bij de laatste 8. In de kwartfinales neemt hij het op tegen de Rus Karen Khachanov. En Elise Mertens staat ook in de kwartfinales, maar dan in het dubbelspel. Samen met de Russische Diana Schneider klopte ze in 2 sets het Australisch-Nederlandse duo Ellen Perez en Demi Schuurs. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselen bewolkt met enkele buien. Dan halen we nog hoogstens 18 graden.
1: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
5: De Lange Muur.
4: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
5: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
4: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
5: De Lange Muur.
4: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
5: Of kijk op de Lange Muur /brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
6: Beverliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: Altijd schone muziek.

0: De Brugse kappen van deze week en Cat's Eye meteen na Axel Rits. Een heel goede late voormiddag, luisteraar van de Brugse Radio. Mocht je het nog niet gehoord hebben, we hebben vandaag wat problemen in de ether voor de boeg. En dat zijn gecoördineerde werken die uitgevoerd worden op onze zendersite. Naar aanleiding van de totaalrenovatie van het gebouw waarop onze zendersite Brugge ingeplant staat. In Sint-Michiels is dat. De antennemast waarlangs we uitzenden, die moet een paar meter verplaatst worden op het dak. Wordt getakeld, wordt gehesen. En dat vraagt natuurlijk een echt huzarenstukje van onze technici. Dat wordt straks wellicht gedaan en dat zal inhouden dat we dus een tijd uit de ether gaan. Zowel op FM 102.7 FM als op DAB+. In de regio Brugge tijdelijk geen uitzendingen. Kunnen lange onderbrekingen zijn van zelfs een dagdeel of de rest van deze dinsdag. Maar wees gerust, we komen uiteraard zoveel beter terug. In afwachting kan je online blijven verder luisteren via de website www.vbro2.be of www.brugseradio.be. Er zijn ook tal van websites die ons programma aanbieden. Als VBRO 2, als Radio Brugse Ommeland, als Brugse Radio. Daar kan je ook terecht. En natuurlijk ook op de wifi radio even zoeken bij VBRO 2, Brugse Radio of Radio Brugse Ommeland. Je vindt ons daarop wel terug op die wifi radio. Ook online natuurlijk op onze handige luisterapp. Die heeft de naam Brugse Radio. En mocht je die nog niet op je smartphone hebben, die vind je terug in de App Store of in de Google Play Store. Volgens het type smartphone dat je daar bij de hand hebt. Dus schrik niet als we er tijdelijk uitgaan wat de ether betreft. Ja, die werken zijn nu eenmaal noodzakelijk. Na, na, na, na. Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matineeshow met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
1: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
0: met ook zanger Maiko, Corina.

0: matinee-show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waal.

0: op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: De Brugse Radio.

Controleurs van de lijn zijn nog nooit zo vaak afwezig geweest door agressie. Vorig jaar zijn zo 1750 werkdagen verloren. Een jaar eerder waren er dat nog minder dan 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook flink, van 186 in 2024 naar 226 vorig jaar. Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur gewond nadat hij werd aangevallen door drie passagiers. In Duitsland zijn duizenden mensen op straat gekomen uit protest na de AfD-overwinning in Sachsen-Anhalt. De betogers verzetten zich tegen de extreme standpunten van de partij, onder meer over migranten. Ze riepen slogans als "fascisme is geen alternatief". De grootste betoging was aan de Brandenburger Tor in Berlijn. Volgens organisatoren waren daar zo'n 14.000 deelnemers. De politie sprak van ongeveer 5.000 mensen. Alles verliep zonder incidenten. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt door een corruptiezaak. Medewerkers van procureur-generaal Ruslan Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude. Hij stapt wel op omdat hij niet wil dat zijn ambt wordt gebruikt als politiek instrument. Vorige week deden de anticorruptiediensten in Oekraïne een inval in zijn kantoor. Alexander Bloks heeft als eerste Belgische man ooit de kwartfinales bereikt op de US Open. Hij klopte de Argentijn Francisco Cerundolo in 4 sets. Bloks had veel pijn door een ribblessure en dacht zelfs aan opgeven, maar hij staat dus toch bij de laatste 8. In de kwartfinales neemt hij het op tegen de Rus Karen Khachanov. En Elise Mertens staat ook in de kwartfinales, maar dan in het dubbelspel. Samen met de Russische Diana Schneider klopte ze in 2 sets het Australisch-Nederlandse duo Ellen Perez en Demi Schuurs. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselen bewolkt met enkele buien. Dan halen we nog hoogstens 18 graden.

Dit verhaal verpakt in een onvervalste tango. Onze eigen Benny Scott was dat. En zo lopen we tegen de middag aan. Zometeen komt het allereerste middagnieuws eraan met de VBRO Nieuwsdienst. En uiteraard VBRO's Rudy Meins met zijn zomergroetjes. Het middagprogramma nog tot en met 18 september hier bij Joen Brugse Radio. Smakelijk!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: De prestaties voor wiskunde en leesvaardigheid bij 15-jarigen gaat opnieuw achteruit. Dat blijkt uit een nieuw internationaal PISA-onderzoek bij bijna 4000 Vlaamse leerlingen. We blijven hoger scoren dan het Europees gemiddelde, maar verliezen steeds meer leerlingen aan de top. Voor wiskunde bijvoorbeeld waren er vroeger meer toppresteerders en nu is er een overwicht van laagpresteerders. 29% haalt niet het basisniveau voor lezen. Voor wiskunde gaat het om 25%. Daarnaast groeit de groep die de basisvaardigheden niet behaalt om mee te kunnen in de maatschappij. In het BSO kan 3/4 van de leerlingen zelfs geen folder lezen en begrijpen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van de Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten, zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Er is opnieuw een kunstroof gebeurd in Frankrijk. In Cagnes-sur-Mer zijn vanochtend 4 kunstwerken gestolen uit het Renoir Museum. Volgens de burgemeester is de buit ongeveer 9 miljoen euro waard. De camera's van het museum merkten de dieven op. Die lieten tijdens hun vlucht 1 kunstwerk vallen. De politie is al enkele verdachten op het spoor. Vorig jaar werden uit het Louvre in Parijs nog 8 kroonjuwelen gestolen. Dat onderzoek loopt nog. In de Turkse provincie Antalya woeden zware bosbranden. Het vuur breidt zich nog uit en wordt aangewakkerd door harde wind. Meer dan 600 hulpverleners en 110 blusvoertuigen bestrijden de brand, ook vanuit de lucht. Enkele huizen zijn verwoest en bewoners van een dorp zijn geëvacueerd. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselen bewolkt met enkele buien. Dan halen we nog hoogstens 18 graden.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Wel, zeg, zo goed gezien. Het
3: zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Ah, echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
6: Altijd schone muziek.

Kijk eens aan, zon of niet? Altijd een beetje zon in zomergroetjes. Nog tot 18 september, zoals we al eerder zeiden. Dit was London Beat, You Bring on the Sun.

0: maakt.
1: Inderdaad, zo is dat. Goedemiddag, het is dinsdag vandaag. We groeten ook de mensen die nog vakantie genieten aan de Vlaamse kust. En dat zijn vooral mensen die niet meer moeten werken, die op pensioen zijn en genieten van die nazomerse dagen. Gelijk hebben ze. We hebben straks Frank Valentino, die komt vertellen vandaag over een liedje uit zijn carrière. En dat nummer heet Stop. Dat hoor je straks in Voor het Voetlicht.
2: Zomergroetjes van de VBRO.

0: Wil jou oprecht.
1: Dit was zo'n zomersingel, Gunter Nijs en Bluf Bluf. Zonder bluf kunnen we zeggen dat zijn onkel Erik aan de lijn hangt. En dat doet hij al de hele zomer, of toch bijna elke dag, moet ik zeggen. Onkel Erik, ben je er?
2: Ja, luisteraars, het is onkel Erik hier natuurlijk. Ik moet zeggen, ik had je er voorspeld, Rita ging meedoen aan de Dalida-avond hier aan de Lac d'Artus. En ze pezen natuurlijk dat ze met de eerste prijs ging gelopen, maar ze is geen waar. Ze had de 27e prijs en ze had daarmee een droog hespen gewonnen. Ik kan gewoon pezen dat ze er vrij gelukkig mee is, he, met een gedroogde hespen. In ieder geval, ik weet niet wat we er nog mee doen. Misschien gaan we een keer verloten op de radio om weer eens in de Brugge. Je weet het maar nooit. Allee, zeg, nog veel groeten van ons hier. Geniet van de muziek bij de VBRO en de zomergroetjes. En heel graag tot de volgende keer weer.
3: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
4: Even wat tijd. Laat de
3: kool. Met ook van de partij Michael.
4: Het maakt niet uit wat jij nog zegt. Het is bij jou.
3: Chris Clark en Glenn Robbins.
4: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
3: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
5: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
3: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
6: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
7: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
7: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
4: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest.
3: Met ook zanger Maiko, Corina.

0: matinee-show in de Bolzak. Aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak. 0471 82 52 62. Of 050 78 83 33.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het regenachtig. Een storing trekt door. Die storing die gaat gepaard met regen uiteraard. Maar er kan zeker aan de kust toch wel redelijk wat regen gaan vallen. Landinwaarts valt het beter mee. Maar uiteindelijk later vanmiddag krijg je een interactie met het warme zeewater. En kan er zeker aan zee toch wel redelijk wat gaan vallen. Temperaturen boven land zitten maar rond een 18, 19 graden in die regen. Waarmee we dus een koelere dag te pakken hebben. Met een matige wind erbij uit een zuidwestelijke hoek. Vanavond vannacht gaat die wind draaien naar west-noordwest. Fors aantrekken. En dan volgen er nog een aantal buien. Al lijken die zich vooral te concentreren op de oost- en middenkust. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Volgende donderdag 10 september zal ons etersignaal onderbroken worden voor onbepaalde duur. En dat omwille van de ingrijpende renovatiewerken aan het flatgebouw waarop onze zendersite gebouwd is in Brugge. Onder meer de zendmast met onze antennes moet getild en verplaatst worden. En dat is geen sinecure. Onze technische mensen doen er alles aan om die noodzakelijke onderbreking van onze uitzendingen op FM en DAB Plus zo kort mogelijk te houden. Schrik dus niet als je ons nu donderdag 10 september verliest in de ether. Kan even duren, maar het komt natuurlijk weer goed. Intussen kan je probleemloos verder luisteren via onze website, de wifi radio en ook via de gratis radio-app van je favoriete radio. Onze excuses voor dit ongemak en dank.

0: prestaties voor wiskunde en leesvaardigheid bij 15-jarigen gaat opnieuw achteruit. Dat blijkt uit een nieuw internationaal PISA-onderzoek bij bijna 4000 Vlaamse leerlingen. We blijven hoger scoren dan het Europees gemiddelde, maar verliezen steeds meer leerlingen aan de top. Voor wiskunde bijvoorbeeld waren er vroeger meer toppresteerders en nu is er een overwicht van laagpresteerders. 29% haalt niet het basisniveau voor lezen. Voor wiskunde gaat het om 25%. Daarnaast groeit de groep die de basisvaardigheden niet behaalt om mee te kunnen in de maatschappij. In het BSO kan 3/4 van de leerlingen zelfs geen folder lezen en begrijpen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van de Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten, zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Er is opnieuw een kunstroof gebeurd in Frankrijk. In Cagnes-sur-Mer zijn vanochtend 4 kunstwerken gestolen uit het Renoir Museum. Volgens de burgemeester is de buit ongeveer 9 miljoen euro waard. De camera's van het museum merkten de dieven op. Die lieten tijdens hun vlucht 1 kunstwerk vallen. De politie is al enkele verdachten op het spoor. Vorig jaar werden uit het Louvre in Parijs nog 8 kroonjuwelen gestolen. Dat onderzoek loopt nog. In de Turkse provincie Antalya woeden zware bosbranden. Het vuur breidt zich nog uit en wordt aangewakkerd door harde wind. Meer dan 600 hulpverleners en 110 blusvoertuigen bestrijden de brand, ook vanuit de lucht. Enkele huizen zijn verwoest en bewoners van een dorp zijn geëvacueerd. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met enkele buien, dan halen we nog hoogstens 18 graden.
1: Zomergroetjes met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meijs.
1: Onze gast van vandaag in deze aflevering van Voor het voetlicht moest echt niet lang wandelen. Ja, wandelen, want hij woont in het centrum van Brugge, Frank Valentino. Hij heeft vandaag een verhaal bij een van zijn liedjes en dat is het nummer Stop.
2: Ik zal nog niet meteen stoppen, want maar het is een heerlijk liedje. Een opvolger was dit destijds van Jouw kus, jouw lach, jouw blij gezicht. Mm-hmm. Dat discotheek deuntje. En we waren goed vertrokken, dat was zeer goed onthaald geweest. We hadden toen een hele groep meisjes, dus we dachten we gaan op dezelfde lijst dus zoiets verder. Mm-hmm. En het was een liedje van Jackie James en de Vagabonds. Ja. Now is the time. En ja, dat sloot meteen aan bij wat ik wilde gaan doen. Het is een bescheiden hitje geweest. We zijn een paar keer mee in het team om te zien ten toneel verschenen. Mm-hmm. En in de Manhattan. En ook in Blankenbergen. Ja. Jammer genoeg was dat al een beetje de jaren van de teleurgang van Tien om te zien.
1: Ja, de teruggang eigenlijk.
2: Ja, ja, ja. Het was op sterven na dood, vond ik toen al een beetje hoor. Mm. Ik meen mij te herinneren, destijds met Volare, Delilah, had je 18.000 mensen. Mm. 18.000 stonden er op de pleinen daar aan de casino. En dat was een heerlijke plaats. De politie stond daar het verkeer te regelen voor de voetgangers, kan je nagaan.
1: Ja, ja, ja.
2: De mensen werden bepaalde kanalen volgen. Ja. En je zag zover of dat je kon kopjes. En dat je dacht, maar wat kunnen die mensen nu van dat spektakel hier gadeslaan? Ze stonden er ook van 5 uur 's morgens aan te schuiven om een goed plaatsje te hebben.
1: Was stel je voor.
2: Onvoorstelbaar. Ja. In de latere periode, zoals ik nu heb met die stop, had je nog wel volk. Maar dat kwam maar toe een uurtje, anderhalf uur voor de opnames begonnen. Repetities waren er bijna niet bij gewoond. Mm. Het was een heel andere uitstelling van Tien om te zien.
1: Hoe zou dat komen? Dat
2: Tien om te zien heeft zichzelf een beetje doodgedaan. Mm. Ben ik altijd van mening gebleven. Het was een prachtige dag op donderdag uit Centuur. Ze hadden toen, dacht ik, 18 items. Die zijn dan teruggeschroefd tot 15, nog wat later tot een stuk of 12. Dan zijn er ook meer anderstalige liedjes bijgekomen. Zijn ze wat meer aandacht gegeven aan pop zoals van de radio's of van Soul Sister. Ja. Muziek waar ik ook mee dweep, weliswaar. Mm. Maar waar het publiek dat altijd op zijn honger had gezeten van Tien om te zien. En die eindelijk dan die Vlaamse muziek hoorde en zag op de televisie. Ja. Die werden dan weer in de kou een beetje gezet.
1: Ja, het is zo'n beetje het verhaal van de joepie van destijds, vind ik eigenlijk.
2: Ja, maar het is ook het verhaal geweest van, laat me toe, de hele eerste vrije zenders. Dat was ook, mensen hebben eindelijk de muziek waar ze jaren op wachten. BRT, Radio 2 draaide dat niet en nu de vrije zenders wel. Mm. En naarmate die vrije zenders groeiden, hebben we dat ook een beetje gehad. Hoor. Ja. Dat sommige van die radiopresentatoren ook zich een beetje boven de muziek stelden. Dat is een beetje de Vlaamse inborst. Ja, het is leuk. Het is mijn ding niet, maar wat is leuk. Met die slagergebeurtenis nu ook. Iedereen zingt ze mee, iedereen staat te hossen. Ik zing in jeugdcafés het een na het ander slagertje. Iedereen zingt ze mee rats van buiten.
1: Ja.
2: Maar het is een ding niet, zeggen ze dan.
1: Nee.
2: En dat is een beetje wat Tien om te zien ook heeft meegemaakt. Ze hebben dan van donderdag naar zaterdag verhuisd. En dan zelfs naar zondag.
1: En in twee delen ook.
2: En in twee delen. En het programma was helemaal dood, vond ik toen al. Nou.

kan vooral aan de kust toch wel redelijk wat regen vallen over de hele periode, omdat ja, dat front daar een beetje activeert met het warme zeewater dat meespeelt. Dus ja, ook vanavond, vannacht moet daar rekening gehouden worden met nog een aantal achteropkomende buien. Landinwaarts is het dan droog, met minima die ergens uitkomen rond, laat ons zeggen, een graad of 13 tegen de ochtend. Wel duidelijk veel meer wind die west-noordwest wordt. Aan de kust kan die echt wel flink uithalen. En ook morgen is het winderig uit die westelijke hoek, met aanvankelijk een aantal buien die ze vooral noorden van de provincie concentreren. Vanuit het westen wordt het morgen geleidelijk overal weer droog. Daarbij dan temperaturen die rond een graad of 19 zitten. Donderdag volgt een snel herstel onder invloed van een wig van hoge luchtdruk, met vrij aardig weer, redelijk wat zon, droog, temperaturen die weer vooraan de 20 graden uitkomen. En die stijgende trend in temperaturen zet door naar vrijdag, zaterdag, zondag toe. Maar dan is het wel weer licht wisselvallig. Vooral vrijdag kan er een bui vallen. En ook zondag lijkt dat het geval te kunnen zijn.

De zomerse zonnige platen draaien we nog tot 18 september aanstaande. Dat is een vrijdag en dan de week erna komt de radioclub terug over de middag. Het is weer zomer. Dit was Bonnie Sinclair. Ja, het is al bijna weer afgelopen wat betreft deze aflevering van het programma. We zijn er morgen uiteraard terug en dan is Erik Marijsen onze gast. Komt hij vertellen over Ik ben een Belg. En dat was een hit van hem in de jaren 80. Gaan we uit met Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Tot morgen!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: prestaties voor wiskunde en leesvaardigheid bij 15-jarigen gaat opnieuw achteruit. Dat blijkt uit een nieuw internationaal PISA-onderzoek bij bijna 4000 Vlaamse leerlingen. We blijven hoger scoren dan het Europees gemiddelde, maar verliezen steeds meer leerlingen aan de top. Voor wiskunde bijvoorbeeld waren er vroeger meer toppresteerders en nu is er een overwicht van laagpresteerders. 29% haalt niet het basisniveau voor lezen. Voor wiskunde gaat het om 25%. Daarnaast groeit de groep die de basisvaardigheden niet behaalt om mee te kunnen in de maatschappij. In het BSO kan 3/4 van de leerlingen zelfs geen folder lezen en begrijpen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van de Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten, zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Er is opnieuw een kunstroof gebeurd in Frankrijk. In Cagnes-sur-Mer zijn vanochtend 4 kunstwerken gestolen uit het Renoir Museum. Volgens de burgemeester is de buit ongeveer 9 miljoen euro waard. De camera's van het museum merkten de dieven op. Die lieten tijdens hun vlucht 1 kunstwerk vallen. De politie is al enkele verdachten op het spoor. Vorig jaar werden uit het Louvre in Parijs nog 8 kroonjuwelen gestolen. Dat onderzoek loopt nog. In de Turkse provincie Antalya woeden zware bosbranden. Het vuur breidt zich nog uit en wordt aangewakkerd door harde wind. Meer dan 600 hulpverleners en 110 blusvoertuigen bestrijden de brand, ook vanuit de lucht. Enkele huizen zijn verwoest en bewoners van een dorp zijn geëvacueerd. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselend bewolkt met enkele buien, dan halen we nog hoogstens 18 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens.
2: Wat zou ik doen in een
1: Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
3: Ik maak het gelukkigste meisje van jou. Elke dag, elke nacht.
1: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
4: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 200402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
5: En laat de zon weer schijnen.
1: Dina Rodriguez.

and top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62 of info@vbro.be.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Wel, zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
0: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
5: De Lange Muur.
0: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
5: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
0: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
5: De Lange Muur.
0: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
5: Of kijk op de Lange Muur /brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
0: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshaus in Lauwe op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
6: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
0: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.
7: Ze smaakte zoet, zout.
0: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
8: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
0: Voor 25 jaar Etropalshaus in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Feestzaal Pigalle.
9: De Brugse Radio.

De prestaties voor wiskunde en leesvaardigheid bij 15-jarigen gaat opnieuw achteruit. Dat blijkt uit een nieuw internationaal PISA-onderzoek bij bijna 4000 Vlaamse leerlingen. We blijven hoger scoren dan het Europees gemiddelde, maar verliezen steeds meer leerlingen aan de top. Voor wiskunde bijvoorbeeld waren er vroeger meer toppresteerders en nu is er een overwicht van laagpresteerders. 29% haalt niet het basisniveau voor lezen. Voor wiskunde gaat het om 25%. Daarnaast groeit de groep die de basisvaardigheden niet behaalt om mee te kunnen in de maatschappij. In het BSO kan 3/4 van de leerlingen zelfs geen folder lezen en begrijpen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van de Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten, zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Er is opnieuw een kunstroof gebeurd in Frankrijk. In Cagnes-sur-Mer zijn vanochtend 4 kunstwerken gestolen uit het Renoir Museum. Volgens de burgemeester is de buit ongeveer 9 miljoen euro waard. De camera's van het museum merkten de dieven op. Die lieten tijdens hun vlucht 1 kunstwerk vallen. De politie is al enkele verdachten op het spoor.

Het breidt zich nog uit en wordt aangewakkerd door harde wind. Meer dan 600 hulpverleners en 110 blusvoertuigen bestrijden de brand, ook vanuit de lucht. Enkele huizen zijn verwoest en bewoners van een dorp zijn geëvacueerd. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselen bewolkt met enkele buien, dan halen we nog hoogstens 18 graden.

kan vooral aan de kust toch wel redelijk wat regen vallen over de hele periode, omdat ja, dat front daar een beetje activeert met het warme zeewater dat meespeelt. Dus ja, ook vanavond, vannacht moet daar rekening gehouden worden met nog een aantal achteropkomende buien. Landinwaarts is het dan droog, met minima die ergens uitkomen rond, laat ons zeggen, een graad of 13 tegen de ochtend. Wel duidelijk veel meer wind die west-noordwest wordt. Aan de kust kan die echt wel flink uithalen. En ook morgen is het winderig uit die westelijke hoek, met aanvankelijk een aantal buien die ze vooral noorden van de provincie concentreren. Vanuit het westen wordt het morgen geleidelijk overal weer droog. Daarbij dan temperaturen die rond een graad of 19 zitten. Donderdag volgt een snel herstel onder invloed van een wig van hoge luchtdruk, met vrij aardig weer, redelijk wat zon, droog, temperaturen die weer vooraan de 20 graden uitkomen. En die stijgende trend in temperaturen zet door naar vrijdag, zaterdag, zondag toe. Maar dan is het wel weer licht wisselvallig. Vooral vrijdag kan er een bui vallen. En ook zondag lijkt dat het geval te kunnen zijn.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: prestaties voor wiskunde en leesvaardigheid bij 15-jarigen gaat opnieuw achteruit. Dat blijkt uit een nieuw internationaal PISA-onderzoek bij bijna 4000 Vlaamse leerlingen. We blijven hoger scoren dan het Europees gemiddelde, maar verliezen steeds meer leerlingen aan de top. Voor wiskunde bijvoorbeeld waren er vroeger meer toppresteerders en nu is er een overwicht van laagpresteerders. 29% haalt niet het basisniveau voor lezen. Voor wiskunde gaat het om 25%. Daarnaast groeit de groep die de basisvaardigheden niet behaalt om mee te kunnen in de maatschappij. In het BSO kan 3/4 van de leerlingen zelfs geen folder lezen en begrijpen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van de Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten, zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Er is opnieuw een kunstroof gebeurd in Frankrijk. In Cagnes-sur-Mer zijn vanochtend 4 kunstwerken gestolen uit het Renoir Museum. Volgens de burgemeester is de buit ongeveer 9 miljoen euro waard. De camera's van het museum merkten de dieven op. Die lieten tijdens hun vlucht 1 kunstwerk vallen. De politie is al enkele verdachten op het spoor. Vorig jaar werden uit het Louvre in Parijs nog 8 kroonjuwelen gestolen. Dat onderzoek loopt nog. In de Turkse provincie Antalya woeden zware bosbranden. Het vuur breidt zich nog uit en wordt aangewakkerd door harde wind. Meer dan 600 hulpverleners en 110 blusvoertuigen bestrijden de brand, ook vanuit de lucht. Enkele huizen zijn verwoest en bewoners van een dorp zijn geëvacueerd. Het is bewolkt met hier en daar kans op wat regen bij maximaal 24 graden. Ook morgen wisselen bewolkt met enkele buien, dan halen we nog hoogstens 18 graden.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.

0: Een praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik kom hier langs bij VBRO om samen met Eddy Govert een aantal nummers te gaan bespreken. En die laten we dan met mondjesmaat op jullie los. En dat gaan we ook doen met het volgende plaatje. Het is er eentje dat ik vond uit 1979 van een Vlaamse artiest die toch wel een grote internationale hit coverde. Juist, hè, Eddy?
4: Ja, dat klopt helemaal, want het liedje ken ik nog. Ramona is het zo gezegd. En dat kennen we van de Blue Diamonds, zeer grote hit in de jaren 60 nog. En toch wel blijven voortkabbelen in al die versies die er ook van gemaakt zijn. En ook deze zanger heeft er een goede versie van gemaakt.
3: Nu al dan niet met een alternatieve tekst die we hier niet laten horen.
4: Nee. Ik ken inderdaad zo'n beetje de Nederlandse persiflage erop. Hè. Ramona, je bent een van een wuf. Enzovoort, enzovoort. Maar fijn, daarmee zit het door de eter. Voilà.
3: Foei, Eddy Govert. Nu, Eddy Smets, want daar gaat het over, die zong het nummer wel in het Engels.
4: Klopt. Dat is een man die toch erg veel Engelstalige opnames op zijn actief heeft. Meestal ook covers van bekende hits in feite. En ja, hij scoorde daar ook mee. Het is ook een man een beetje van vele stijlen.
3: En dat merk je zeker ook in de muziek. Ramona werd onder andere opgenomen door de Blue Diamonds in 1960, augustus 1960 dacht ik, en 2 jaar daarvoor door Jim Reeves voor zijn alomgekende LP Girls I Have Known. Maar het origineel is niet van Jim Reeves. Integendeel, 1958, dat is 30 jaar na dat het geschreven werd en werd opgenomen door Gene Austin. In 1928 werd het neergepend voor de gelijknamige film Ramona, een stomme film. Daarmee bedoelen we niet dat die slecht was, maar gewoon dat er geen klank bij was, die ook Ramona heette.

0: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in Feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Monica, tegen jou zeg ik... Feestzanger René Geer Denna.
1: Jouw blik, jouw stem... Jouw glimlach op je mond, jij bent zo...
0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
1: Want ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dicht gaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01. De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
1: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.

0: and top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-48-0276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het regenachtig. Een storing trekt door. Die storing die gaat gepaard met regen uiteraard. Maar er kan zeker aan de kust toch wel redelijk wat regen gaan vallen. Landinwaarts valt het beter mee. Maar uiteindelijk later vanmiddag krijg je een interactie met het warme zeewater. En kan er zeker aan zee toch wel redelijk wat gaan vallen. Temperaturen boven land zitten maar rond een 18, 19 graden in die regen. Waarmee we dus een koelere dag te pakken hebben. Met een matige wind erbij uit een zuidwestelijke hoek. Vanavond vannacht gaat die wind draaien naar west-noordwest. Fors aantrekken. En dan volgen er nog een aantal buien. Al lijken die zich vooral te concentreren op de oost- en middenkust. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Volgende donderdag 10 september zal ons etersignaal onderbroken worden voor onbepaalde duur. En dat omwille van de ingrijpende renovatiewerken aan het flatgebouw waarop onze zendersite gebouwd is in Brugge. Onder meer de zendmast met onze antennes moet getild en verplaatst worden. En dat is geen sinecure. Onze technische mensen doen er alles aan om die noodzakelijke onderbreking van onze uitzendingen op FM en DAB Plus zo kort mogelijk te houden. Schrik dus niet als je ons nu donderdag 10 september verliest in de ether. Kan even duren, maar het komt natuurlijk weer goed. Intussen kan je probleemloos verder luisteren via onze website, de wifi radio en ook via de gratis radio-app van je favoriete radio. Onze excuses voor dit ongemak

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: In Neder-Overheenbeek bij Brussel is er afgelopen nacht een ontploffing geweest in de inkomhal van een appartementsgebouw. De hal liep schade op, maar er zijn geen gewonden. Volgens de Brusselse brandweer was er rookontwikkeling, maar geen brand. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. In Duitsland is een verdachte opgepakt voor sabotage aan het elektriciteitsnet. Het gaat om een klimaatactivist van 48. De politie arresteerde hem in de buurt van Aken na een dagenlange speurtocht. Hij had in twee brieven aan de media de verantwoordelijkheid opgeëist voor de sabotageacties. In zijn woning heeft de politie ook nog springstoffen gevonden. De man had het gemunt op centrales waar nog bruin kool wordt gebruikt, een heel vervuilende vorm van energie. Claire bouwt potatoes, overweegt om zijn fabriek in Moeskroen te sluiten. Daarmee staan bijna 400 banen op de tocht. De productiecapaciteit ligt er boven de vraag. Met andere woorden, er worden meer frieten geproduceerd dan er verkocht geraken. Zo'n 14-20% meer. De installaties zijn ook verouderd, zegt het bedrijf. De sluiting is nog niet definitief. Er wordt nu gesproken met de vakbonden. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Het personeel had het werk neergelegd na een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoes die geen contact wenste met vrouwen. Daarom had het management van de Eiffeltoren het vrouwelijk personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. Er kan nog een spatje regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, ook vanavond en vannacht. Morgen afwisselend opklaringen en wolken, mogelijk wat regen en tot 19 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: De 40-jarige motorrijder uit Blankenbergen is gisteren namiddag iets na 4 uur levensgevaarlijk gewond geraakt bij een spectaculair verkeersongeval aan de Keiweg langs de vaart tussen Gistel en Oudenburg. Volgens getuigen liep het in een flauwe bocht mis toen het achterwiel van de motor weggleed. De motaard probeerde nog bij te sturen om de motor terug onder controle te krijgen, maar dat lukte niet. Hij belandde in de gracht en kreeg daar ook de eerste zorgen. Een ladderwagen van de brandweer moest ter plaatse komen om het slachtoffer uit de gracht te halen. Hij werd met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweerposten van Kokzijde en De Pannen moesten gisterenmiddag uitrukken voor een melding van een buitenbrand. Een passant had hen gebeld omdat hij gevige rook opmerkte achter een woning in de Rik Woutersstraat in Kokzijde. Toen de brandweer arriveerde bleek het te gaan om iemand die een vuurtje had gestookt, wellicht om afval te verbranden. De brandweer controleerde de zaak en kon zo goed als meteen terugkeren naar de kazerne. De politie onderzoekt de zaak. In Torhout is zondagochtend een auto tegen een elektriciteitspaal terechtgekomen. Dankzij die paal kwam de wagen niet tegen de gevel van restaurant De Gouden Ossen terecht. De bestuurster, een oudere vrouw, werd wellicht onwel achter het stuur, waardoor ze in een gevaarlijke bocht terecht doorreed. De vrouw werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Een 43-jarige man uit Poperingen riskeert een boete van €8.000 voor een tiental afgedankte voertuigen die al jaren op zijn privéterrein staan. Bij een controle in 2023 stelde de politie op een oude hoeve langs de Pastoorstraat vast dat er een grote werkplaats voor auto's was ingericht, maar de man beschikte niet over de nodige vergunningen. De eigenaar kreeg in de loop der jaren verschillende aanmaningen om alles op te ruimen, maar dat is tot op vandaag niet gebeurd. Daarom werd hij nu gedagvaard. Het ministerie vordert een boete van €8.000 en opnieuw een bevel om het perceel op te ruimen. En in de stedelijke basisscholen van Waregem komt er een hoofddoekenverbod. Leerlingen en leerkrachten mogen tijdens de onderwijsactiviteiten geen zichtbare politieke of religieuze symbolen en kledij dragen. De maatregel wordt officieel opgenomen in het schoolreglement. Volgens schepen van onderwijs Marie van Tichem van de CD&V verandert er in de praktijk weinig. Scholen hanteerden die regel al voordien, maar dan ongeschreven. Mm-hmm.
1: Wel zeg, zo goed gezien.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
7: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
6: Dina Rodriguez.

top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62 of info@vbro.be.

0: Ja, en dat is onze Brugse Keppe deze week, in de eerste volle week van het nieuwe schooljaar. Cat's Eye, de single Animal, hier bij de Brugse Radio. Bijzonder goede dinsdag.
1: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé De Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478-54-63-15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens.
5: Wat zou ik doen in een wereld zonder
4: Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
6: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
4: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
7: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
4: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
8: De Brugse Radio.

waar rond de loone. Ik doe voort hoe snaven sloten. Houd iets gewoon in het wet geklet en mijn karretje proper gekust. Verkoop ik het mijn potjes, maar zand is ze uit de lust. Overal dat komen en ze me direct te stakken.

hier. En ik morgen weer een hoestet, dan kom ik weer al hier. Kreeg ik met mijn karretje heel de zomer langs de straten. We gunnen van rond te doen, ik doe voortoe s'avonds loten. Met iets gewoon het wet geklet en mijn karretje proper gepoest. Verkoop ik het mijn potjes, maar het zijn die ze uit en dus. Overal dat komen en ze me direct te stekken. Ze weten dat ze aan mijn kruimtjes kunnen lekken als ze smaken. Sokken of vanille, vrezen of pistas. Die crème kan droog, like vinkje van de karre is een as.

Verkrijmtje, mooi gen. Hoeveel centjes zei je mee? Van ik kon die centjes in. Ah, dat is voor één bolletje. Aan niemand zeggen we. Omdat je er zo braaf uitziet, je krijgt er van mijn twee. Green ik met mijn karretje, heel de zomer langs de stroten. We hunnen van rond de noenen, en ik doe voortoe snavens loten. Op dit spoon het wit, geklet en mijn karretje proper gekust. Verkoop ik het mijn potjes, maar zijn deze uit een dus. Overal dat komen, en ze moet direct te stekken. Ze weten dat ze aan mijn crèmetjes kunnen lekken, dat ze smaken. Chocola, vanille, frezen of pistas. Die crème kan droog, vind je van de karre, is een as.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: In Neder-Overheenbeek bij Brussel is er afgelopen nacht een ontploffing geweest in de inkomhal van een appartementsgebouw. De hal liep schade op, maar er zijn geen gewonden. Volgens de Brusselse brandweer was er rookontwikkeling, maar geen brand. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. In Duitsland is een verdachte opgepakt voor sabotage aan het elektriciteitsnet. Het gaat om een klimaatactivist van 48. De politie arresteerde hem in de buurt van Aken na een dagenlange speurtocht. Hij had in 2 brieven aan de media de verantwoordelijkheid opgeëist voor de sabotageacties. In zijn woning heeft de politie ook nog springstoffen gevonden. De man had het gemunt op centrales waar nog bruin kool wordt gebruikt, een heel vervuilende vorm van energie. Claire bouwt potatoes, overweegt om zijn fabriek in Moeskroen te sluiten. Daarmee staan bijna 400 banen op de tocht. De productiecapaciteit ligt er boven de vraag. Met andere woorden, er worden meer frieten geproduceerd dan er verkocht geraken. Zo'n 14 tot 20% meer. De installaties zijn ook verouderd, zegt het bedrijf. De sluiting is nog niet definitief. Er wordt nu gesproken met de vakbonden. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor het publiek na de staking van gisteren. Het personeel had het werk neergelegd na een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoes die geen contact wenste met vrouwen. Daarom had het management van de Eiffeltoren het vrouwelijk personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. Er kan nog een spatje regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, ook vanavond en vannacht. Morgen afwisselend opklaringen en wolken, mogelijk wat regen en tot 19 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In de Brugse rechtbank stond een Bruggeling van 20 terecht voor de verkrachting van een minderjarig meisje dat hij via sociale media had leren kennen. Volgens het slachtoffer zei ze verschillende keren dat hij moest stoppen, maar ging hij toch door met de seksuele handelingen. Haar advocaat benadrukte tijdens het proces hoe zwaar de feiten op het meisje wegen. Volgens hem kampt ze met een trauma dat nog jarenlang gevolgen kan hebben. Uit het onderzoek blijkt ook dat de beklaagde naaktfoto's van het meisje verspreidde. Volgens de gerechtspsychiaters is het risico op nieuwe zedenfeiten groot. De jongeman is zwak begaafd en kampt met hyperseksualiteit. Bovendien werd hij eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten bij een meisje van 12. Het Openbaar Ministerie vordert 5 jaar cel met uitstel onder strikte voorwaarden. Een van die voorwaarden is een behandeling met medicatie om zijn libido te verlagen. De beklaagde geeft volgens zijn verdediging toe dat hij hulp nodig heeft en staat open voor die behandeling. De rechtbank doet uitspraak op 5 oktober. Een lange tafel van 400 meter tussen de Predikherenstraat en de Braambergstraat wordt de blikvanger van de Autovrije Zondag in Brugge. Dat evenement vindt op zondag 20 september plaats van 10 tot 18 uur. De volledige binnenstad wordt autovrij gemaakt. In de Predikherenstraat maken geparkeerde wagens plaats voor een tijdelijk stadsbos met 56 jonge bomen. Ook de verjaardagsbomenactie keert terug. Bruggelingen die in augustus jarig waren, kunnen hun gereserveerde boompje ophalen. Rond de coupure is het de laatste kans om de installaties van Waterwijs en Steiger te bekijken. Voor gezinnen is er de Bad-Eendjesroute, goed voor 24 activiteiten. Sint-Kruiskermis, de Mosselfeesten, de Braderie in de Lange Straat en Hoogstraat en Salsa de Brugas zorgen voor extra sfeer. Fietsers blijven welkom, er komen extra stallingen en de lijn rijdt die dag gratis in Brugge. In Sint-Andries krijgt het speelplein in de Paul-Gilsonstraat een volledige makeover. Het terrein van 7500 vierkante meter wordt omgevormd tot de eerste grote inclusieve speelruimte van Brugge. De oude toestellen verdwijnen, behalve de centrale klimtoren. Nieuwe paden in rood-bruine halfverharding maken het plein toegankelijk voor rolstoelgebruikers en slechtziende kinderen. Een houten vlonder in de zandzone zorgt ervoor dat ook kinderen in een rolstoel de toestellen kunnen bereiken. Het vernieuwde plein krijgt 3 zones. Speelinfrastructuur, schommels en een avontuurlijke klim- en klauterzone. Elke zone krijgt een houten eyecatcher van 3,5 meter. Er komen extra schommels, toestellen voor kinderen van 1 tot 12 jaar, een petankplein en nieuwe zitplekken. In Brugge vragen de oppositiepartijen N-VA, Anders, Vlaams Belang en Groen een bijkomende politieke vergadering, naar aanleiding van het onverwachte ontslag van museumdirecteur Christel Strubbe. Omdat de oppositie meer dan een derde van de gemeenteraadszetel stelt, kan ze dat formeel afdwingen. De partijen willen duidelijkheid over wat er de voorbije maanden precies misliep binnen Musea Brugge. Daar spreken vakbonden over toxisch leiderschap, terwijl het stadsbestuur zegt daar geen officiële signalen over te hebben. Volgens raadslid Paul van den Driessen moet de extra vergadering duidelijk maken waar, hoe en door wie het fout liep, om herhaling te vermijden. Intussen zoekt de stad binnen de eigen diensten naar een al dan niet tijdelijke opvolger voor Strubbe. En dan nog dit. In Sint-Kruis wordt vrijdag de voormalige Sint-Franciscus van Assisi-kerk officieel heropend als schoolsportzaal van Mia Brugge. De kerk, een modernistisch gebouw uit 1965, werd in 2015 aan de eredienst onttrokken en is een van de eerste kerken in de regio die succesvol een nieuwe bestemming kreeg. De verbouwing is ingrijpend, maar gebeurde met respect voor het erfgoed. Gerestaureerde glasramen, een gereinigde gevel en het beeld van Sint-Franciscus dat opnieuw werd opgefrist. Binnen kreeg het gebouw een dikke laag isolatie, een warmtepomp, regenwaterrecuperatie en een ontharde buitenruimte met een wadi voor infiltratie. Sporters krijgen een blessurevriendelijke sportvloer, goede verluchting en aangepaste akoestiek. Buiten de schooluren zullen lokale verenigingen de zaal gebruiken, zodat het gebouw een plek voor de hele gemeenschap blijft.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshaus in Lauwe. Op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
4: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
3: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer, met lekker eten en live entertainment.
4: Ze smaakte zoet, zout.
3: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
5: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 58 05.
3: Voor 25 jaar Etropalshaus in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Feestzaal Pigalle.

0: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Monica, tegen jou zeg ik... Feestzanger René Geer Denna.
1: Jouw stem, jouw glimlach op je mond, jij bent zo...
0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
1: Ik leef mijn leven, alleen maar mijn eigen leven.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be. Opening, nieuw outletmagazijn, met korting tot -70%. Bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
3: De Lange Muur.
0: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
3: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
0: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
3: De Lange Muur.
0: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
3: Of kijk op delangemuur-brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanavond en vannacht gaat de continue regen ophouden. Die regen trekt weg en dan krijgen we vervolgens een aantal buien erachteraan. Dat kunnen best wel redelijk felle buien worden, zeker aan de midden- en oostkust. Zelfs een klap onweer sluit ik daarbij niet uit. Landinwaarts valt het met die buien best wel mee. Hoe meer naar het zuiden van de provincie trouwens ook, hoe minder buien er zijn. Uiteindelijk blijft het aan de Franse grens zo goed als droog. Minimumtemperaturen zakken ergens naar een 13-tal graden en ook de wind spant fors aan. Zeker aan de kust kan dat toch een behoorlijk wat wind gaan opleveren uit die west-noordwestelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Volgende donderdag 10 september zal ons etersignaal onderbroken worden voor onbepaalde duur. En dat omwille van de ingrijpende renovatiewerken aan het flatgebouw waarop onze zendersite gebouwd is in Brugge. Onder meer de zendmast met onze antennes moet getild en verplaatst worden. En dat is geen sinecure. Onze technische mensen doen er alles aan om die noodzakelijke onderbreking van onze uitzendingen op FM en DAB Plus zo kort mogelijk te houden. Schrik dus niet als je ons nu donderdag 10 september verliest in de ether. Kan even duren, maar het komt natuurlijk weer goed. Intussen kan je probleemloos verder luisteren via onze website, de wifi-radio en ook via de gratis radio-app van je favoriete radio. Onze excuses voor dit ongemak.

In Neder-Overheenbeek bij Brussel is er afgelopen nacht een ontploffing geweest in de inkomhal van een appartementsgebouw. De hal liep schade op, maar er zijn geen gewonden. Volgens de Brusselse brandweer was er rookontwikkeling, maar geen brand. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. In Duitsland is een verdachte opgepakt voor sabotage aan het elektriciteitsnet. Het gaat om een klimaatactivist van 48. De politie arresteerde hem in de buurt van Aken na een dagenlange speurtocht. Hij had in 2 brieven aan de media de verantwoordelijkheid opgeëist voor de sabotageacties. In zijn woning heeft de politie ook nog springstoffen gevonden. De man had het gemunt op centrales waar nog bruin kool wordt gebruikt, een heel vervuilende vorm van energie. Claire bouwt potatoes, overweegt om zijn fabriek in Moesgroen te sluiten. Daarmee staan bijna 400 banen op de tocht. De productiecapaciteit ligt er boven de vraag. Met andere woorden, er worden meer frieten geproduceerd dan er verkocht geraken. Zo'n 14% tot 20% meer. De installaties zijn ook verouderd, zegt het bedrijf. De sluiting is nog niet definitief. Er wordt nu gesproken met de vakbonden. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor het publiek na de staking van gisteren. Het personeel had het werk neergelegd na een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoes die geen contact wenste met vrouwen. Daarom had het management van de Eiffeltoren het vrouwelijk personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. Er kan nog een spatje regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, ook vanavond en vannacht. Morgen afwisselend opklaringen en wolken, mogelijk wat regen en tot 19 graden.

vooruitzichten voor de komende dagen zien er licht wisselvallig uit. Het wisselt eigenlijk een beetje van dag tot dag. Woensdag krijgen we aanvankelijk nog een aantal buien, met vooral het noorden van de provincie wat in het vizier van die buien komt. Hoe meer naar het zuiden, hoe minder buien er zijn of zelfs helemaal geen. Vervolgens krijgen we dan donderdag de gunstige invloed van een uitloper van het Azorenhoog. Het is dan echt wel een stuk beter, weinig wolken ook, dus echt wel brede opklaringen met weer oplopende temperaturen. En die trend van die temperaturen die oplopen zet door tegen vrijdag en het weekend, maar dan krijg je wel weer wat lichte wisselvalligheid. Vrijdag misschien hier en daar een beetje regen in de loop van de dag en ook in het weekend kan er wel al eens een bui opduiken, maar de temperaturen gaan daarbij weer omhoog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In Neder-Overheenbeek bij Brussel is er afgelopen nacht een ontploffing geweest in de inkomhal van een appartementsgebouw. De hal liep schade op, maar er zijn geen gewonden. Volgens de Brusselse brandweer was er rookontwikkeling, maar geen brand. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. In Duitsland is een verdachte opgepakt voor sabotage aan het elektriciteitsnet. Het gaat om een klimaatactivist van 48. De politie arresteerde hem in de buurt van Aken na een dagenlange speurtocht. Hij had in 2 brieven aan de media de verantwoordelijkheid opgeëist voor de sabotageacties. In zijn woning heeft de politie ook nog springstoffen gevonden. De man had het gemunt op centrales waar nog bruin kool wordt gebruikt, een heel vervuilende vorm van energie. Claire bouwt potatoes, overweegt om zijn fabriek in Moeskroen te sluiten. Daarmee staan bijna 400 banen op de tocht. De productiecapaciteit ligt er boven de vraag. Met andere woorden, er worden meer frieten geproduceerd dan er verkocht geraken. Zo'n 14-20% meer. De installaties zijn ook verouderd, zegt het bedrijf. De sluiting is nog niet definitief. Er wordt nu gesproken met de vakbonden. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor het publiek na de staking van gisteren. Het personeel had het werk neergelegd na een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoes die geen contact wenste met vrouwen. Daarom had het management van de Eiffeltoren het vrouwelijk personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. Er kan nog een spatje regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, ook vanavond en vannacht. Morgen afwisselend opklaringen en wolken, mogelijk wat regen en tot 19 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In de Brugse rechtbank stond een Bruggeling van 20 terecht voor de verkrachting van een minderjarig meisje dat hij via sociale media had leren kennen. Volgens het slachtoffer zei ze verschillende keren dat hij moest stoppen, maar ging hij toch door met de seksuele handelingen. Haar advocaat benadrukte tijdens het proces hoe zwaar de feiten op het meisje wegen. Volgens hem kampt ze met een trauma dat nog jarenlang gevolgen kan hebben. Uit het onderzoek blijkt ook dat de beklaagde naaktfoto's van het meisje verspreidde. Volgens de gerechtspsychiaters is het risico op nieuwe zedenfeiten groot. De jongeman is zwak begaafd en kampt met hyperseksualiteit. Bovendien werd hij eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten bij een meisje van 12. Het Openbaar Ministerie vordert 5 jaar cel met uitstel onder strikte voorwaarden. Een van die voorwaarden is een behandeling met medicatie om zijn libido te verlagen. De beklaagde geeft volgens zijn verdediging toe dat hij hulp nodig heeft en staat open voor die behandeling. De rechtbank doet uitspraak op 5 oktober. Een lange tafel van 400 meter tussen de Predikherenstraat en de Braambergstraat wordt de blikvanger van de Autovrije Zondag in Brugge. Dat evenement vindt op zondag 20 september plaats van 10 tot 18 uur. De volledige binnenstad wordt autovrij gemaakt. In de Predikherenstraat maken geparkeerde wagens plaats voor een tijdelijk stadsbos met 56 jonge bomen. Ook de verjaardagsbomenactie keert terug. Bruggelingen die in augustus jarig waren, kunnen hun gereserveerde boompje ophalen. Rond de coupure is het de laatste kans om de installaties van Waterwijs en Steiger te bekijken. Voor gezinnen is er de Bad-Eendjesroute, goed voor 24 activiteiten. Sint-Kruiskermis, de Mosselfeesten, de Braderie in de Lange Straat en Hoogstraat en Salsa de Brugas zorgen voor extra sfeer. Fietsers blijven welkom, er komen extra stallingen en de lijn rijdt die dag gratis in Brugge. In Sint-Andries krijgt het speelplein in de Paul-Gilsonstraat een volledige makeover. Het terrein van 7500 vierkante meter wordt omgevormd tot de eerste grote inclusieve speelruimte van Brugge. De oude toestellen verdwijnen, behalve de centrale klimtoren. Nieuwe paden in rood-bruine halfverharding maken het plein toegankelijk voor rolstoelgebruikers en slechtziende kinderen. Een houten vlonder in de zandzone zorgt ervoor dat ook kinderen in een rolstoel de toestellen kunnen bereiken. Het vernieuwde plein krijgt 3 zones: speelinfrastructuur, schommels en een avontuurlijke klim- en klauterzone. Elke zone krijgt een houten eyecatcher van 3,5 meter. Er komen extra schommels, toestellen voor kinderen van 1 tot 12 jaar, een petankplein en nieuwe zitplekken. In Brugge vragen de oppositiepartijen in VA, Anders, Vlaams Belang en Groen een bijkomende politieke vergadering, naar aanleiding van het onverwachte ontslag van museumdirecteur Christel Strubbe. Omdat de oppositie meer dan een derde van de gemeenteraadszetel stelt, kan ze dat formeel afdwingen. De partijen willen duidelijkheid over wat er de voorbije maanden precies misliep binnen Musea Brugge. Daar spreken vakbonden over toxisch leiderschap, terwijl het stadsbestuur zegt daar geen officiële signalen over te hebben. Volgens raadslid Paul van den Driessen moet de extra vergadering duidelijk maken waar, hoe en door wie het fout liep, om herhaling te vermijden. Intussen zoekt de stad binnen de eigen diensten naar een al dan niet tijdelijke opvolger voor Strubbe. En dan nog dit. In Sint-Kruis wordt vrijdag de voormalige Sint-Franciscus van Assisi-kerk officieel heropend als schoolsportzaal van Mia Brugge. De kerk, een modernistisch gebouw uit 1965, werd in 2015 aan de eredienst onttrokken en is een van de eerste kerken in de regio die succesvol een nieuwe bestemming kreeg. De verbouwing is ingrijpend, maar gebeurde met respect voor het erfgoed. Gerestaureerde glasramen, een gereinigde gevel en het beeld van Sint-Franciscus dat opnieuw werd opgefrist. Binnen kreeg het gebouw een dikke laag isolatie, een warmtepomp, regenwaterrecuperatie en een ontharde buitenruimte met een wadi voor infiltratie. Sporters krijgen een blessurevriendelijke sportvloer, goede verluchting en aangepaste akoestiek. Buiten de schooluren zullen lokale verenigingen de zaal gebruiken, zodat het gebouw een plek voor de hele gemeenschap blijft.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matineeshow met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
3: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
1: met ook zanger Maiko, Corine.

Matinee-show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee-show in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.

0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
1: Even wat bij. Laat de
0: groen. Met ook van de partij Michael.
1: Het maakt niet uit wat jij nog zegt.
0: Chris Clark en Glenn Robbins.
1: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
2: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café Du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vanavond en vannacht gaat de continu regen ophouden. Die regen trekt weg en dan krijgen we vervolgens een aantal buien erachteraan. Dat kunnen best wel redelijk felle buien worden, zeker aan de midden- en oostkust. Zelfs een klap onweer sluit ik daarbij niet uit. Landinwaarts valt het met die buien best wel mee. Hoe meer naar het zuiden van de provincie trouwens ook, hoe minder buien er zijn. Uiteindelijk blijft het aan de Franse grens zo goed als droog. Minimumtemperaturen zakken ergens naar een 13-tal graden en ook de wind spant fors aan. Zeker aan de kust kan dat toch een behoorlijk wat wind gaan opleveren uit die west-noordwestelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Volgende donderdag 10 september zal ons etersignaal onderbroken worden voor onbepaalde duur. En dat omwille van de ingrijpende renovatiewerken aan het flatgebouw waarop onze zendersite gebouwd is in Brugge. Onder meer de zendmast met onze antennes moet getild en verplaatst worden en dat is geen sinecure. Onze technische mensen doen er alles aan om die noodzakelijke onderbreking van onze uitzendingen op FM en DAB Plus zo kort mogelijk te houden. Schrik dus niet als je ons nu donderdag 10 september verliest in de ether. Kan even duren, maar het komt natuurlijk weer goed.
7: Intussen kan je probleemloos verder luisteren via onze website, de wifi-radio en ook via de gratis radio-app van je favoriete radio. Onze excuses voor dit

Neder-Overheenbeek bij Brussel is er afgelopen nacht een ontploffing geweest in de inkomhal van een appartementsgebouw. De hal liep schade op, maar er zijn geen gewonden. Volgens de Brusselse brandweer was er rookontwikkeling, maar geen brand. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. In Duitsland is een verdachte opgepakt voor sabotage aan het elektriciteitsnet. Het gaat om een klimaatactivist van 48. De politie arresteerde hem in de buurt van Aken na een dagenlange speurtocht. Hij had in 2 brieven aan de media de verantwoordelijkheid opgeëist voor de sabotageacties. In zijn woning heeft de politie ook nog springstoffen gevonden. De man had het gemunt op centrales waar nog bruinkool wordt gebruikt, een heel vervuilende vorm van energie. Claire Bout Potatoes overweegt om zijn fabriek in Moeskroen te sluiten. Daarmee staan bijna 400 banen op de tocht. De productiecapaciteit ligt er boven de vraag. Met andere woorden, er worden meer frieten geproduceerd dan er verkocht geraken. Zo'n 14-20% meer. De installaties zijn ook verouderd, zegt het bedrijf. De sluiting is nog niet definitief. Er wordt nu gesproken met de vakbonden. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Het personeel had het werk neergelegd na een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoes die geen contact wenste met vrouwen. Daarom had het management van de Eiffeltoren het vrouwelijk personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. Er kan nog een spatje regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog, ook vanavond en vannacht. Morgen afwisselend opklaringen en wolken, mogelijk wat regen en tot 19 graden.

Vanavond vannacht moet rekening gehouden worden met nog een aantal achteropkomende buien. Landinwaarts is het dan droog, met minima die ergens uitkomen rond, laat ons zeggen, een graad of 13 tegen de ochtend. Wel duidelijk veel meer wind die west-noordwest wordt. Aan de kust kan die echt wel flink uithalen. En ook morgen is het winderig uit die westelijke hoek, met aanvankelijk een aantal buien die ze vooral noorden van de provincie concentreren. Vanuit het westen wordt het morgen geleidelijk overal weer droog. Daarbij dan temperaturen die rond een graad of 19 zitten. Donderdag volgt een snel herstel onder invloed van een wig van hoge luchtdruk. Met vrij aardig weer, redelijk wat zon, droog, temperaturen die weer vooraan de 20 graden uitkomen. En die stijgende trend in temperaturen zet door naar vrijdag, zaterdag, zondag toe. Maar dan is het wel weer licht wisselvallig. Vooral vrijdag kan er een bui vallen. En ook zondag lijkt dat het geval te kunnen zijn.

0: gonna be Poco Loco, and there's gonna be a whole lot, whole lot, whole lot of fun.
1: Eindelijk, eindelijk. Hier hoor je 24 uur per dag gewoon gezellige radio. Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Een Brusselse politieagent is aangehouden op verdenking van verduistering. Hij zou bij een huiszoeking bij een drugdealer in het Brusselse vorige woensdag €25.000 cashgeld hebben gevonden en het hele bedrag hebben weggemoffeld. Volgens de krant Le Soir is de man op heterdaad betrapt met het drugsgeld in zijn broekzak. De agent zit in voorlopige hechtenis met een enkelband. Er is een schandaal losgebarsten rond de populaire Nederlandse app Polar Steps. Met die app zetten gebruikers tijdens hun reizen elke dag een nieuwe step op de wereldkaart. De app blijkt nu lang niet zo goed beveiligd als de beheerders altijd beweerden. De gegevens, onder meer adressen of reisplannen van 23 miljoen gebruikers, waren maandenlang open en bloot toegankelijk, meldt een Nederlands onderzoeksplatform. Daar zou ook gevoelige informatie van onder meer militaire operaties bij zijn geweest. Bovendien was Polar Steps al maanden op de hoogte van het gegevenslek. In ons land telt de app ongeveer 1 miljoen gebruikers. De onderzoeksrechter in Brugge heeft twee Afrikaanse mannen aangehouden op verdenking van zogeheten vriendschapsfraude. Bij dat fenomeen proberen daders via sociale media een band op te bouwen met kwetsbare mensen die ze dan later vragen om geld op te sturen. Een vrouw uit Oostende is zo'n €120.000 verloren aan het duo. De Ghanezen zouden in ons land €1 miljoen hebben buitgemaakt bij 8 verschillende slachtoffers. En in de Vuelta blijft de Visma Leasebike ploeg maar winnen. De Brit Matthew Brennan was voor de 4e keer deze ronde de snelste in een massaspurt. Opnieuw met een perfecte lead-out door Wout van Aert, die ook al 2 ritten won. Brennan haalde het voor de Fransman Coccar. Vito Braat en Jordi Meus finishten 3 en 4. Wout van Aert 6e. In de stand verandert er niets. Enric Mas behoudt de leiderstrui. De regenzone die vanaf de kust over het land trekt verdwijnt in de loop van de avond. Het wordt dan, ook vannacht, overwegend droog. Morgen is het wel opnieuw wisselvallig en raken we niet boven 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In de Brugse rechtbank stond een Bruggeling van 20 terecht voor de verkrachting van een minderjarig meisje dat hij via sociale media had leren kennen. Volgens het slachtoffer zei ze verschillende keren dat hij moest stoppen, maar ging hij toch door met de seksuele handelingen. Haar advocaat benadrukte tijdens het proces hoe zwaar de feiten op het meisje wegen. Volgens hem kampt ze met een trauma dat nog jarenlang gevolgen kan hebben. Uit het onderzoek blijkt ook dat de beklaagde naaktfoto's van het meisje verspreidde. Volgens de gerechtspsychiaters is het risico op nieuwe zedenfeiten groot. De jongeman is zwak begaafd en kampt met hyperseksualiteit. Bovendien werd hij eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten bij een meisje van 12. Het Openbaar Ministerie vordert 5 jaar cel met uitstel onder strikte voorwaarden. Een van die voorwaarden is een behandeling met medicatie om zijn libido te verlagen. De beklaagde geeft volgens zijn verdediging toe dat hij hulp nodig heeft en staat open voor die behandeling. De rechtbank doet uitspraak op 5 oktober. Een lange tafel van 400 meter tussen de Predikherenstraat en de Braambergstraat wordt de blikvanger van de Autovrije Zondag in Brugge. Dat evenement vindt op zondag 20 september plaats van 10 tot 18 uur. De volledige binnenstad wordt autovrij gemaakt. In de Predikherenstraat maken geparkeerde wagens plaats voor een tijdelijk stadsbos met 56 jonge bomen. Ook de verjaardagsbomenactie keert terug. Bruggelingen die in augustus jarig waren, kunnen hun gereserveerde boompje ophalen. Rond de coupure is het de laatste kans om de installaties van Waterwijs en Steiger te bekijken. Voor gezinnen is er de Bad-eendjesroute, goed voor 24 activiteiten. Sint-Kruiskermis, de Mosselfeesten, de Braderie in de Lange Straat en Hoogstraat en Salsa de Brugas zorgen voor extra sfeer. Fietsers blijven welkom, er komen extra stallingen en de lijn rijdt die dag gratis in Brugge. In Sint-Andries krijgt het speelplein in de Paul-Gilsonstraat een volledige makeover. Het terrein van 7500 vierkante meter wordt omgevormd tot de eerste grote inclusieve speelruimte van Brugge. De oude toestellen verdwijnen, behalve de centrale klimtoren. Nieuwe paden in roodbruine halfverharding maken het plein toegankelijk voor rolstoelgebruikers en slechtziende kinderen. Een houten vlonder in de zandzone zorgt ervoor dat ook kinderen in een rolstoel de toestellen kunnen bereiken. Het vernieuwde plein krijgt 3 zones. Speelinfrastructuur, schommels en een avontuurlijke klim- en klauterzone. Elke zone krijgt een houten eyecatcher van 3,5 meter. Er komen extra schommels, toestellen voor kinderen van 1 tot 12 jaar, een petankplein en nieuwe zitplekken. In Brugge vragen de oppositiepartijen N-VA, Anders, Vlaams Belang en Groen een bijkomende politieke vergadering, naar aanleiding van het onverwachte ontslag van museumdirecteur Christel Strubbe. Omdat de oppositie meer dan een derde van de gemeenteraadszetels stelt, kan ze dat formeel afdwingen. De partijen willen duidelijkheid over wat er de voorbije maanden precies misliep binnen Musea Brugge. Daar spreken vakbonden over toxisch leiderschap, terwijl het stadsbestuur zegt daar geen officiële signalen over te hebben. Volgens raadslid Paul van den Driessen moet de extra vergadering duidelijk maken waar, hoe en door wie het fout liep, om herhaling te vermijden. Intussen zoekt de stad binnen de eigen diensten naar een al dan niet tijdelijke opvolger voor Strubbe. En dan of dit. In Sint-Kruis wordt vrijdag de voormalige Sint-Franciscus van Assisi-kerk officieel heropend als schoolsportzaal van Mia Brugge. De kerk, een modernistisch gebouw uit 1965, werd in 2015 aan de eredienst onttrokken en is een van de eerste kerken in de regio die succesvol een nieuwe bestemming kreeg. De verbouwing is ingrijpend, maar gebeurde met respect voor het erfgoed. Gerestaureerde glasramen, een gereinigde gevel en het beeld van Sint-Franciscus dat opnieuw werd opgefrist. Binnen kreeg het gebouw een dikke laag isolatie, een warmtepomp, regenwaterrecuperatie en een ontharde buitenruimte met een wadi voor infiltratie. Sporters krijgen een blessurevriendelijke sportvloer, goede verluchting en aangepaste akoestiek. Buiten de schooluren zullen lokale verenigingen de zaal gebruiken, zodat het gebouw een plek voor de hele gemeenschap blijft.
1: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
3: Ik maak het gelukkigste meisje van jou. Elke dag, elke nacht.
1: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
4: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
5: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Altijd schone muziek.

0: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy. Monica, tegen jou zeg ik jou. Feestzanger René Geerdenna.
1: Jouw blik, jouw stem. Jouw glimlach op je mond, jij bent zo.
0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
1: Want ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Wel, zeg, zo goed gezind.
3: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Uh-huh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
0: Heerlijk exotisch tafelen in Hartje Brugge, zowel 's middags als 's avonds.
5: De Lange Muur.
0: In de Philipsstokstraat op 50 meter van de Brugse Markt. Ook voor een snelle lunch.
5: Het restaurant biedt de ideale ambiance voor zowel een exclusieve zakenlunch als een sfeervol diner. Er wordt gekookt met als enige doel je te laten genieten van de verfijnde en uitgebalanceerde smaak van de traditionele Chinese kookkunst.
0: De Lange Muur levert aan huis in Brugge en randgemeenten. Zelfs speciale gerechten en catering.
5: De Lange Muur.
0: Philipsstokstraat 12, Brugge. Bel 050 33 18 48.
5: Of kijk op de Lange Muur /brugge.be. Een bezoek aan restaurant De Lange Muur biedt ontspanning en de vreugde van de Oosterse culinaire verfijning.
0: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
1: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.
6: Hey.

0: En top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond en vannacht gaat de continu regen ophouden. Die regen trekt weg en dan krijgen we vervolgens een aantal buien erachteraan. Dat kunnen best wel redelijk felle buien worden, zeker aan de midden- en oostkust. Zelfs een klap onweer sluit ik daarbij niet uit. Landinwaarts valt het met die buien best wel mee. Hoe meer naar het zuiden van de provincie trouwens ook, hoe minder buien er zijn. Uiteindelijk blijft het aan de Franse grens zo goed als droog. Minimumtemperaturen zakken ergens naar een 13-tal graden en ook de wind spant fors aan. Zeker aan de kust kan dat toch een behoorlijk wat wind gaan opleveren uit die west-noordwestelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
0: Volgende donderdag 10 september zal ons ethersignaal onderbroken worden voor onbepaalde duur. En dat omwille van de ingrijpende renovatiewerken aan het flatgebouw waarop onze zendersite gebouwd is in Brugge. Onder meer de zendmast met onze antennes moet getild en verplaatst worden. En dat is geen sinecure. Onze technische mensen doen er alles aan om die noodzakelijke onderbreking van onze uitzendingen op FM en DAB Plus zo kort mogelijk te houden. Schrik dus niet als je ons nu donderdag 10 september verliest in de ether. Kan even duren, maar komt natuurlijk weer goed. Intussen kan je probleemloos verder luisteren via onze website, de wifi-radio en ook via de gratis radio-app van je favoriete radio. Onze excuses voor dit ongemak.

Brusselse politieagent is aangehouden op verdenking van verduistering. Hij zou bij een huiszoeking bij een drugdealer in het Brusselse vorige woensdag €25.000 cashgeld hebben gevonden en het hele bedrag hebben weggemoffeld. Volgens de krant Le Soir is de man op heterdaad betrapt met het drugsgeld in zijn broekzak. De agent zit in voorlopige hechtenis met een enkelband. Er is een schandaal losgebarsten rond de populaire Nederlandse app Polar Steps. Met die app zetten gebruikers tijdens hun reizen elke dag een nieuwe step op de wereldkaart. De app blijkt nu lang niet zo goed beveiligd als de beheerders altijd beweerden. De gegevens, onder meer adressen of reisplannen van 23 miljoen gebruikers, waren maandenlang open en bloot toegankelijk, meldt een Nederlands onderzoeksplatform. Daar zou ook gevoelige informatie van onder meer militaire operaties bij zijn geweest. Bovendien was Polar Steps al maanden op de hoogte van het gegevenslek. In ons land telt de app ongeveer 1 miljoen gebruikers. De onderzoeksrechter in Brugge heeft twee Afrikaanse mannen aangehouden op verdenking van zogeheten vriendschapsfraude. Bij dat fenomeen proberen daders via sociale media een band op te bouwen met kwetsbare mensen die ze dan later vragen om geld op te sturen. Een vrouw uit Oostende is zo'n €120.000 verloren aan het duo. De Ghanezen zouden in ons land €1 miljoen hebben buitgemaakt bij 8 verschillende slachtoffers. En in de Vuelta blijft de Visma Leasebike ploeg maar winnen. De Brit Matthew Brennan was voor de 4e keer deze ronde de snelste in een massaspurt. Opnieuw met een perfecte lead-out door Wout van Aert, die ook al 2 ritten won. Brennan haalde het voor de Fransman Coccar. Vito Braat en Jordi Meus finishten 3 en 4. Wout van Aert 6e. In de stand verandert er niets. Enric Mas behoudt de leiderstrui. De regenzone die vanaf de kust over het land trekt verdwijnt in de loop van de avond. Het wordt dan ook vannacht overwegend droog. Morgen is het wel opnieuw wisselvallig en raken we niet boven 20 graden.

Vanavond vannacht moet rekening gehouden worden met nog een aantal achteropkomende buien. Landinwaarts is het dan droog, met minima die ergens uitkomen rond, laten we zeggen, een graad of 13 tegen de ochtend. Wel duidelijk veel meer wind die west-noordwest wordt. Aan de kust kan die echt wel flink uithalen. En ook morgen is het winderig uit die westelijke hoek, met aanvankelijk een aantal buien die zich vooral in het noorden van de provincie concentreren. Vanuit het westen wordt het morgen geleidelijk overal weer droog. Daarbij dan temperaturen die rond een graad of 19 zitten. Donderdag volgt een snel herstel onder invloed van een wig van hoge luchtdruk, met vrij aardig weer, redelijk wat zon, droog, temperaturen die weer vooraan de 20 graden uitkomen. En die stijgende trend in temperaturen zet door naar vrijdag, zaterdag, zondag toe. Maar dan is het wel weer licht wisselvallig. Vooral vrijdag kan er een bui vallen. En ook zondag lijkt dat het geval te kunnen zijn.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Een Brusselse politieagent is aangehouden op verdenking van verduistering. Hij zou bij een huiszoeking bij een drugdealer in het Brusselse vorige woensdag €25.000 cashgeld hebben gevonden en het hele bedrag hebben weggemoffeld. Volgens de krant Le Soir is de man op heterdaad betrapt met het drugsgeld in zijn broekzak. De agent zit in voorlopige hechtenis met een enkelband. Er is een schandaal losgebarsten rond de populaire Nederlandse app Polar Steps. Met die app zetten gebruikers tijdens hun reizen elke dag een nieuwe step op de wereldkaart. De app blijkt nu lang niet zo goed beveiligd als de beheerders altijd beweerden. De gegevens, onder meer adressen of reisplannen van 23 miljoen gebruikers, waren maandenlang open en bloot toegankelijk, meldt een Nederlands onderzoeksplatform. Daar zou ook gevoelige informatie van onder meer militaire operaties bij zijn geweest. Bovendien was Polar Steps al maanden op de hoogte van het gegevenslek. In ons land telt de app ongeveer 1 miljoen gebruikers. De onderzoeksrechter in Brugge heeft twee Afrikaanse mannen aangehouden op verdenking van zogeheten vriendschapsfraude. Bij dat fenomeen proberen daders via sociale media een band op te bouwen met kwetsbare mensen die ze dan later vragen om geld op te sturen. Een vrouw uit Oostende is zo'n €120.000 verloren aan het duo. De Ghanezen zouden in ons land €1 miljoen hebben buitgemaakt bij 8 verschillende slachtoffers. En in de Vuelta blijft de Visma Lease Bike-ploeg maar winnen. De Brit Matthew Brennan was voor de vierde keer deze ronde de snelste in een massaspurt. Opnieuw met een perfecte lead-out door Wout van Aert, die ook al 2 ritten won. Brennan haalde het voor de Fransman Coccar. Vito Braat en Jordi Meus finishten 3 en 4. Wout van Aert 6e. In de stand verandert er niets. Enric Mas behoudt de leiderstrui. De regenzone die vanaf de kust over het land trekt verdwijnt in de loop van de avond. Het wordt dan, ook vannacht, overwegend droog. Morgen is het wel opnieuw wisselvallig en raken we niet boven 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In de Brugse rechtbank stond een Bruggeling van 20 terecht voor de verkrachting van een minderjarig meisje dat hij via sociale media had leren kennen. Volgens het slachtoffer zei ze verschillende keren dat hij moest stoppen, maar ging hij toch door met de seksuele handelingen. Haar advocaat benadrukte tijdens het proces hoe zwaar de feiten op het meisje wegen. Volgens hem kampt ze met een trauma dat nog jarenlang gevolgen kan hebben. Uit het onderzoek blijkt ook dat de beklaagde naaktfoto's van het meisje verspreidde. Volgens de gerechtspsychiaters is het risico op nieuwe zedenfeiten groot. De jongeman is zwak begaafd en kampt met hyperseksualiteit. Bovendien werd hij eerder al veroordeeld voor gelijkaardige feiten bij een meisje van 12. Het Openbaar Ministerie vordert 5 jaar cel met uitstel onder strikte voorwaarden. Een van die voorwaarden is een behandeling met medicatie om zijn libido te verlagen. De beklaagde geeft volgens zijn verdediging toe dat hij hulp nodig heeft en staat open voor die behandeling. De rechtbank doet uitspraak op 5 oktober. Een lange tafel van 400 meter tussen de Predikerenstraat en de Braambergstraat wordt de blikvanger van de Autovrije Zondag in Brugge. Dat evenement vindt op zondag 20 september plaats van 10 tot 18 uur. De volledige binnenstad wordt autovrij gemaakt. In de Predikerenstraat maken geparkeerde wagens plaats voor een tijdelijk stadsbos met 56 jonge bomen. Ook de verjaardagsbomenactie keert terug. Bruggelingen die in augustus jarig waren, kunnen hun gereserveerde boompje ophalen. Rond de coupure is het de laatste kans om de installaties van Waterwijs en Steiger te bekijken. Voor gezinnen is er de Bad-eendjesroute, goed voor 24 activiteiten. Sint-Kruiskermis, de Mosselfeesten, de Braderie in de Lange Straat en Hoogstraat en Salsa de Brugas zorgen voor extra sfeer. Fietsers blijven welkom, er komen extra stallingen en de lijn rijdt die dag gratis in Brugge. In Sint-Andries krijgt het speelplein in de Paul Gilsonstraat een volledige makeover. Het terrein van 7500 vierkante meter wordt omgevormd tot de eerste grote inclusieve speelruimte van Brugge. De oude toestellen verdwijnen, behalve de centrale klimtoren. Nieuwe paden in roodbruine halfverharding maken het plein toegankelijk voor rolstoelgebruikers en slechtziende kinderen. Een houten vlonder in de zandzone zorgt ervoor dat ook kinderen in een rolstoel de toestellen kunnen bereiken. Het vernieuwde plein krijgt 3 zones. Speelinfrastructuur, schommels en een avontuurlijke klim- en klauterzone. Elke zone krijgt een houten eyecatcher van 3,5 meter. Er komen extra schommels, toestellen voor kinderen van 1 tot 12 jaar, een petankplein en nieuwe zitplekken. In Brugge vragen de oppositiepartijen N-VA, Anders, Vlaams Belang en Groen een bijkomende politieke vergadering, naar aanleiding van het onverwachte ontslag van museumdirecteur Christel Strubbe. Omdat de oppositie meer dan een derde van de gemeenteraadszetels stelt, kan ze dat formeel afdwingen. De partijen willen duidelijkheid over wat er de voorbije maanden precies misliep binnen Musea Brugge. Daar spreken vakbonden over toxisch leiderschap, terwijl het stadsbestuur zegt daar geen officiële signalen over te hebben. Volgens raadslid Paul van den Driessen moet de extra vergadering duidelijk maken waar, hoe en door wie het fout liep, om herhaling te vermijden. Intussen zoekt de stad binnen de eigen diensten naar een al dan niet tijdelijke opvolger voor Strubbe. En dan nog dit. In Sint-Kruis wordt vrijdag de voormalige Sint-Franciscus van Assisi-kerk officieel heropend als schoolsportzaal van Mia Brugge. De kerk, een modernistisch gebouw uit 1965, werd in 2015 aan de eredienst onttrokken en is een van de eerste kerken in de regio die succesvol een nieuwe bestemming kreeg. De verbouwing is ingrijpend, maar gebeurde met respect voor het erfgoed. Gerestaureerde glasramen, een gereinigde gevel en het beeld van Sint Franciscus dat opnieuw werd opgefrist. Binnen kreeg het gebouw een dikke laag isolatie, een warmtepomp, regenwaterrecuperatie en een ontharde buitenruimte met een wadi voor infiltratie. Sporters krijgen een blessurevriendelijke sportvloer, goede verluchting en aangepaste akoestiek. Buiten de schooluren zullen lokale verenigingen de zaal gebruiken, zodat het gebouw een plek voor de hele gemeenschap blijft.
1: La, la, la, la. Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
3: De VBRO Matinee Show strijkt ook in september weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 13 september. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
4: Even wat bij. Laat de
3: groep. Met ook van de partij Maiko.
4: Het maakt niet uit wat jij nog zegt.
3: Chris Clark en Glenn Robbins.
5: Elke keer als ik jou zie, dan hoor ik weer die zomermelodie.
3: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
6: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
3: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
7: VBRO 2.
3: Altijd schone muziek.

0: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Monica, tegen jou zeg ik... Feestzanger René Geerdenna.
1: Jouw blik, jouw stem... Jouw glimlach op je mond, jij bent zo...
0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
1: Want ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum. Nadien is er dan een optreden van Dina Rodriguez met een heerlijk menu in eet- en praatkroeg Café du Gaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? Dina Rodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
4: De Brugse Radio.

Een Brusselse politieagent is aangehouden op verdenking van verduistering. Hij zou bij een huiszoeking bij een drugdealer in het Brusselse vorige woensdag €25.000 cashgeld hebben gevonden en het hele bedrag hebben weggemoffeld. Volgens de krant Le Soir is de man op heterdaad betrapt met het drugsgeld in zijn broekzak. De agent zit in voorlopige hechtenis met een enkelband. Er is een schandaal losgebarsten rond de populaire Nederlandse app Polar Steps. Met die app zetten gebruikers tijdens hun reizen elke dag een nieuwe step op de wereldkaart. De app blijkt nu lang niet zo goed beveiligd als de beheerders altijd beweerden. De gegevens, onder meer adressen of reisplannen van 23 miljoen gebruikers, waren maandenlang open en bloot toegankelijk, meldt een Nederlands onderzoeksplatform. Daar zou ook gevoelige informatie van onder meer militaire operaties bij zijn geweest. Bovendien was Polar Steps al maanden op de hoogte van het gegevenslek. In ons land telt de app ongeveer 1 miljoen gebruikers. De onderzoeksrechter in Brugge heeft twee Afrikaanse mannen aangehouden op verdenking van zogeheten vriendschapsfraude. Bij dat fenomeen proberen daders via sociale media een band op te bouwen met kwetsbare mensen die ze dan later vragen om geld op te sturen. Een vrouw uit Oostende is zo'n €120.000 verloren aan het duo. De Ghanezen zouden in ons land €1 miljoen hebben buitgemaakt bij 8 verschillende slachtoffers. En in de Vuelta blijft de Visma Leasebike ploeg maar winnen. De Brit Matthew Brennan was voor de 4e keer deze ronde de snelste in een massaspurt. Opnieuw met een perfecte lead-out door Wout van Aert, die ook al 2 ritten won. Brennan haalde het voor de Fransman Coccar. Vito Braat en Jordi Meus finishten 3 en 4. Wout van Aert 6e. In de stand verandert er niets. Enric Mas behoudt de leiderstrui. De regenzone die vanaf de kust over het land trekt verdwijnt in de loop van de avond. Het wordt dan, ook vannacht, overwegend droog. Morgen is het wel opnieuw wisselvallig en raken we niet boven 20 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Een Brusselse politieagent is aangehouden op verdenking van verduistering. Hij zou bij een huiszoeking bij een drugdealer in het Brusselse vorige woensdag €25.000 cashgeld hebben gevonden en het hele bedrag hebben weggemoffeld. Volgens de krant Le Soir is de man op heterdaad betrapt met het drugsgeld in zijn broekzak. De agent zit in voorlopige hechtenis met een enkelband. Er is een schandaal losgebarsten rond de populaire Nederlandse app Polar Steps. Met die app zetten gebruikers tijdens hun reizen elke dag een nieuwe step op de wereldkaart. De app blijkt nu lang niet zo goed beveiligd als de beheerders altijd beweerden. De gegevens, onder meer adressen of reisplannen van 23 miljoen gebruikers, waren maandenlang open en bloot toegankelijk, meldt een Nederlands onderzoeksplatform. Daar zou ook gevoelige informatie van onder meer militaire operaties bij zijn geweest. Bovendien was Polar Steps al maanden op de hoogte van het gegevenslek. In ons land telt de app ongeveer 1 miljoen gebruikers. De onderzoeksrechter in Brugge heeft twee Afrikaanse mannen aangehouden op verdenking van zogeheten vriendschapsfraude. Bij dat fenomeen proberen daders via sociale media een band op te bouwen met kwetsbare mensen die ze dan later vragen om geld op te sturen. Een vrouw uit Oostende is zo'n €120.000 verloren aan het duo. De Ghanezen zouden in ons land €1 miljoen hebben buitgemaakt bij 8 verschillende slachtoffers. En in de Vuelta blijft de Visma Leasebike ploeg maar winnen. De Brit Matthew Brennan was voor de 4e keer deze ronde de snelste in een massaspurt, opnieuw met een perfecte lead-out door Wout van Aert, die ook al 2 ritten won. Brennan haalde het voor de Fransman Coccar, Vito Braat en Jordi Meus finishten 3 en 4, Wout van Aert 6e. In de stand verandert er niets, Enric Mas behoudt de leiderstrui. De regenzone die vanaf de kust over het land trekt verdwijnt in de loop van de avond. Het wordt dan, ook vannacht, overwegend droog. Morgen is het wel opnieuw wisselvallig en raken we niet boven 20 graden.
1: Wel, zeg, zo goed gezien.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee. Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshaus in Lauwe op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
6: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
5: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer, met lekker eten en live entertainment.
6: Ze smaakte zoet, zout.
5: Zondagmiddag 4 oktober, al vanaf 11 uur. Voor een viergangenmenu en de optredens.
7: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
5: Voor 25 jaar Etropalshaus in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Feestzaal Pigalle.
8: Altijd schone muziek.

0: Speciaal voor alleenstaanden, maar evengoed voor koppels, organiseert Muziekcafé De Toerist in Meulebeke op maandag 14 september Monday Thé Dansant. Het wordt een onvergetelijke dansnamiddag met speciale gasten en vooraf een overheerlijke lunch aan €35, drank inbegrepen. De DJ is Guy Broekhoven, bekend van Eclipse TV. Maandag 14 september vanaf 11 uur 's ochtends Monday Thé Dansant in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke. Reserveer via 0478 54 63 15. Zo ben je zeker van een mooie tafel met vrienden en kennissen. Monday Thé Dansant voor singles en koppels gaat van start op maandag 14 september in Muziekcafé De Toerist in Meulebeke vanaf 11 uur 's ochtends.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
3: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
2: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
4: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
2: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Dinsdagmiddag 15 september in de Bolzak in Beernem. Matinee-show met artiesten. Kurt Krabbe presenteert en zingt.
2: Achter elke wolk schijnt de zon. Wat geweest
1: met ook zanger Maiko.

0: Matinee show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem op 15 september. Met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je er vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee show in de Bolzak 0471 82 52 62 of 050 78 83 33.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Altijd schone muziek.

0: De VBRO Matinee Show is er ook opnieuw in Wiezen. Op maandagmiddag 21 september in Feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol optredens, muziek en dans met gratis koffie en gebak. Je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Monica, tegen jou zeg ik... Feestzanger René Geer Denna.
1: Jouw stem, jouw glimlach op je mond, jij bent zo...
0: En ook nog van de partij, Kurt Krabbe.
1: Ik leef mijn leven alleen maar mijn eigen leven.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Hmm. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Oh, echt?
3: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAPVC2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
6: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
7: De Brugse Radio.

Klassiekers, radiohits en streekartiesten.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: In Oostende legt vooruit burgemeester John Crombé met onmiddellijke ingang een samenscholingsverbod op voor meer dan 3 personen in de wijk Nieuwe Stad. Daar zijn politieagenten zondag door een grote groep mensen zwaar aangevallen toen ze tussen beiden wilden komen bij een vechtpartij. Volgens Crombé zijn deze keer grenzen overschreden. 9 personen waren na de feiten opgepakt, maar sanderendaags allen weer vrijgelaten. Het verbod geldt van 7 uur 's avonds tot 7 uur 's ochtends en blijft al zeker 3 maanden van kracht. De politie krijgt ook de toelating om gericht te controleren en te fouilleren in de wijk. De gasprijs is opnieuw door het dak gegaan. Met een stijging van 5% naar 77 euro staat de prijs van het gas op het hoogste niveau sinds eind 2022. Aanleiding is een aankondiging van gasproducent Qatar. Dat gaf aan dat de problemen met gaslevering nog langer zullen aanhouden dan verwacht. In Indonesië is een zoekactie aan de gang naar een boot die al meer dan een dag vermist is. Aan boord zijn 7 opvarenden, onder wie 5 internationale journalisten, op reportage over de vulkaan Anak Krakatau. Die is de voorbije dagen meermaals spectaculair uitgebarsten. Reddingswerkers vrezen stilaan het ergste. De vulkaan zelf zou intussen wat bedaard zijn. Op verschillende Indonesische luchthavens is het vliegverkeer na 2 dagen hervat. Club Brugge is aan zijn nieuwe Champions League campagne begonnen met een nederlaag. Thuis op Jan Breydel verloor club na een vrij gelijk opgaande wedstrijd met 2-3 van Aston Villa. De Brugse doelpunten waren van Vettlesen voor en Tresoldi na rust, die laatste op strafschop. En de genomineerden voor de Gouden Bal dit jaar zijn bekend. Op de shortlist met 30 namen staan 3 landgenoten in diverse categorieën. Thibaut Courtois is genomineerd als beste doelman. Vincent Kompany als beste coach na zijn succesjaar bij Bayern München. Opvallend is ook de nominatie van Red Flame Tessa Wullaert voor het eerst in haar loopbaan. Eind oktober kennen we de winnaars. De nacht is koel bij minima rond 11 graden. Eerst nog brede opklaringen, maar vanaf de ochtend meer wolken en ook kans op een bui, vooral in het noordwesten. Temperaturen overdag niet hoger dan 19 graden. Na, na, na,
1: na. Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
2: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-48-0276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Beverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: De Brugse Radio.

0: De beste muziek voor het Brugse Ommeland.
1: Oh, darling. I wanted to give you everything.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Wel, zeg, zo goed gezien. Het
1: zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: In Oostende legt vooruit burgemeester John Krombee met onmiddellijke ingang een samenscholingsverbod op voor meer dan 3 personen in de wijk Nieuwe Stad. Daar zijn politieagenten zondag door een grote groep mensen zwaar aangevallen toen ze tussen beiden wilden komen bij een vechtpartij. Volgens Krombee zijn deze keer grenzen overschreden. 9 personen waren na de feiten opgepakt, maar sanderendaags allen weer vrijgelaten. Het verbod geldt van 7 uur 's avonds tot 7 uur 's ochtends en blijft al zeker 3 maanden van kracht. De politie krijgt ook de toelating om gericht te controleren en te fouilleren in de wijk. De gasprijs is opnieuw door het dak gegaan. Met een stijging van 5% naar 77 euro staat de prijs van het gas op het hoogste niveau sinds eind 2022. Aanleiding is een aankondiging van gasproducent Qatar. Dat gaf aan dat de problemen met gaslevering nog langer zullen aanhouden dan verwacht. In Indonesië is een zoekactie aan de gang naar een boot die al meer dan een dag vermist is. Aan boord zijn 7 opvarenden, onder wie 5 internationale journalisten, op reportage over de vulkaan Anak Krakatau. Die is de voorbije dagen meermaals spectaculair uitgebarsten. Reddingswerkers vrezen stilaan het ergste. De vulkaan zelf zou intussen wat bedaard zijn. Op verschillende Indonesische luchthavens is het vliegverkeer na 2 dagen hervat. Club Brugge is aan zijn nieuwe Champions League-campagne begonnen met een nederlaag. Thuis op Jan Breydel verloor club na een vrij gelijk opgaande wedstrijd met 2-3 van Aston Villa. De Brugse doelpunten waren van Vettlesen voor en Tresoldi na rust, die laatste op strafschop. En de genomineerden voor de Gouden Bal dit jaar zijn bekend. Op de shortlist met 30 namen staan 3 landgenoten in diverse categorieën. Thibaut Courtois is genomineerd als beste doelman. Vincent Kompany als beste coach na zijn succesjaar bij Bayern München. Opvallend is ook de nominatie van Red Flame Tessa Bullard voor het eerst in haar loopbaan. Eind oktober kennen we de winnaars. De nacht is koel bij minima rond 11 graden. Eerst nog brede opklaringen, maar vanaf de ochtend meer wolken en ook kans op een bui, vooral in het noordwesten. Temperaturen overdag niet hoger dan 19 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
2: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
0: De Brugse Radio.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Brugge, stad van bier en gastronomie, van genieten en proeven. Op 12 en 13 september wordt het BMCC in Hartje Brugge opnieuw omgetoverd tot het paradijs voor bierliefhebbers. Het 18e Brugs Bierfestival. Meer dan 40 brouwerijen en 400 bieren om te ontdekken. Van klassiekers tot verrassingen. Zaterdag en zondag met gratis live muziek. Dit is een organisatie van de Brugse Autonome Bierproevers BAP-VZ2. Met de medewerking van de Brugse Radio VBRO. Koop je tickets op voorhand via brugsbierfestival.be. Brugge bruist. En jij proeft mee.
1: De Brugse Radio.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Och vrouw, je komt nooit niet meer doen. Durf een zwaren op mijn ziel en zoligheid. Och vrouw, je komt nooit niet meer doen. Kom braaf eens in toe en de eeuwigheid. Och vrouw, je komt nooit niet meer doen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

De NMBS heeft het voorbije zomerseizoen opnieuw meer passagiers vervoerd dan het jaar voordien. In totaal verkocht de spoorwegmaatschappij 15 miljoen losse tickets, een stijging van een kleine 10% tegenover de zomer daarvoor. NMBS schrijft het succes gedeeltelijk toe aan de vele extra treinen richting kust op de warmste dagen. Bpost zal ook in de toekomst geen kranten meer verdelen. Dat zegt CEO Chris Peters 2 jaar nadat Bpost het contract voor krantenbedeling verloor. Peters zegt te beseffen dat ook brievenpost definitief zal verdwijnen. Bpost moet daarom transformeren tot een volwaardig pakjesbedrijf, omdat alleen die markt nog lijkt te groeien. Het aandeel van Bpost zakte gisteren naar een historisch dieptepunt. Een grote technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding raakt maar niet opgelost. De voorbije 24 uur zijn in het Verenigd Koninkrijk meer dan 1000 vluchten geannuleerd of vertraagd. Alleen al bij maatschappij Ryanair waren 65.000 passagiers de dupe. Sommigen liepen tot 8 uur vertraging op. Ook vandaag zal er nog de nodige hinder zijn. De eerste wedstrijden van het nieuwe Champions League seizoen hebben heel wat goals opgeleverd. Borussia Dortmund klopte Villarreal met 3-2. Real Madrid won van Inter met 2-1.